0: strijd tegen poststemmen. Het Hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Librifuurwerken.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: J&D. J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl. J&D. De nacht van J&D.
3: J&D.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: De nacht van JND.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de Hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt? Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: 3 uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: De nacht van JND. JND.

0: een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in een Odido-shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt...

0: gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: J-N-D.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
4: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren.
1: De maatschappij, dat ben jij.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
19: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
8: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: De nacht van JND. Oh-oh.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Hallo, Odido.

0: ook nieuwsgierig. secondlove.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

En fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jongens, eten.
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de

0: voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Iedere werkdag

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. En het aantal toeristen op Sint Maarten dat bij Nederland hoort is opnieuw gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 1,5 miljoen toeristen naar het eiland. De meeste een back cruise schip. Sint Maarten is vooral populair bij Amerikanen en Canadezen. Maar vanuit Europa komen ook steeds meer mensen vakantie vieren. Het weer van weer online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

daarna nooit meer zien. Ik weet wel beter,

0: Bouwers Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youandme.nl.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die, Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat 11 kilometer. 35 minuten extra ben je kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. En de M35 Almelo-Zwolle die is bij Nijverdal ter hoogte van de Salland-Twente-tunnel in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Rocks.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor

0: stookboksel.nl.
1: In twee muisklikken uw offerte op
2: vloerverwarmingzelfleggen.nl. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
7: Welk?
6: Ik ga trouwen.
7: Van de zaande nou toch eens uit, zeker niet waas. Begint er niet aan.
6: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
7: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaande.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 7 uur.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem Ideal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. Het weer van Weer Online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl.
8: Met 10 jaar garantie.
11: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: JNDY.nl. Alleen strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Het is hartstikke dinsdag, 25 augustus. Van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. Zo meteen Tony Ponsen, maar eerst zijn hier Tino Martin en Billy Dans. Bij JND hoor je het. En hun Ik Hoor Niks.

0: muziek met een boodschap. Aan het begin van de ochtendshow. Een boodschap verkondigd door Dolly Polsen. Drink rode wijn. En voor Dolly Polsen kon je nog luisteren naar Tino Martin samen met Belly Dans. Je hoorde het samen met Ik Hoor Niks Geks. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: We zijn er weer, alsof we nooit weg geweest zijn. Met een nieuwe ochtendshow. Het betreft vandaag level 1758. Het is de zesde jaargang. Nummer 300 van de J&D ochtendshow. Dus tot 9 uur deze ochtend zullen wij weer acte de présence gaan geven. En als je tot 9 uur blijft luisteren, dan hoor je in ieder geval wie vandaag aan de haal gaat. Met die twee tickets voor dat Sander Kwarten in concert. Poppodium 013 Tilburg. Op vrijdag 4 september aanstaande. En als jij deze kaarten wil winnen, iets na 7:30 kom ik er eventjes bij je op terug. En dan ga ik je precies vertellen wat je moet doen. En naast dat we kaarten weggeven voor Sander Kwarten, heb je ook de vaste

fijne muziek. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we hem weer wagenwijd open. En dan heb ik het over onze inbox. Kom erdoor als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt door Bakker. Dat bij jou Radio JND ook op standje burenruzie staat. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je op deze dinsdag allemaal sjouwen en uitvoeren? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd overal naar ons kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Kortom, je hebt een machtig communicatiemiddel in je broekzak zitten. Nou, en als je de app niet hebt, dan geen nood. Je kunt hem altijd downloaden of de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. Zometeen op de radio de man die nog steeds in zijn wittebroodsweken zit, Jan Biggel. En over wittebroodsweken gesproken,

0: twee heren die je zojuist horen op de radio, hier in de ochtendshow, die hebben iets gemeenschappelijks.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Je hoorde Jan Biggel met Wat kan het leven toch mooi zijn. En Nelis Leeman, Ik koop het geluk. En de overeenkomst tussen die twee is dat ze beide nog midden in de Wittebroodsweken zitten. De ochtendshow voor dinsdag de 25e augustus. Laten we eens even een blik gaan werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND. En of de WhatsApp 085-760-9936. Pak eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Toen kregen we het afgelopen half uur appjes, onder andere vanuit Uden. JND strook aan in Loon op Zand en in Dongen. Marije de Loo die stuurde een appje vanuit Feyenaard. Pakkertje altijd gezellig in de ochtend. Verder staat JND aan in Waalwijk, in Maden. En bij de stukmannen die nu alweer verlangen naar de vrijdagmiddag. En die zijn momenteel hardcore bezig in rijen, zo staat hier omschreven. Dan goedemorgen vanuit Gemert, waar Jeroen van bouwbedrijf De Vries ons groet vanuit de Keet. Waar de koffie zwart en het tosti-ijzer voor de lunch brandschoon is. En Niels van den Broek uit Oorschot, die wens iedereen een fijne start toe van de week. En een verdomd goede dinsdag. Niels is gisteren vrij geweest. En dan nog een berichtje van Johan de B. Zijn vakantie zit er ook op. En die is weer volle bak bezig koeien te insemineren. Dat is zijn vak. En dan het laatste berichtje wat we meenemen in dit blok. Op de Steiger in Eindhoven luisteren Koen, Bas en Daan mee. Het is dinsdag, zo schrijven we. Maar met JND voelt het al een beetje als vrijdag.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh, wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel. In één dag.
8: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Cafetaria de Smulhoek. Zilsterstraat 122 Eindhoven.
5: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting... op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: JND Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar zorgt een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef voor een afgesloten rechte rijstrook. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog steeds 50 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt olie op het wegdek na een ongeluk. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is daarom de rechte rijstrook dicht. Je loopt hier een kwartier tot 20 minuten vertraging op. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemorgen, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
15: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
14: Maatwerk Sanitair.
15: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
11: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
16: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
17: Ik zeg hey. Ja, dat is echt oké.
18: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
19: Wie van Elektra houdt.
20: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
19: Komt werken bij Van Lieshout.
20: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
7: Grintkeizer.nl.
6: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Willem Bakker.

0: thuis. John West met nee, ik rijd niet, want ik wil drinken.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze dinsdagochtend, de 25e augustus. De Radio JND Ochtendshow. En deze week is het Sander Kwartenweek. Want wij geven bij de Ochtendshow kaarten weg voor zijn concert. Op vrijdag 4 september aanstaande op podium 013. En als jij daar naartoe wil op onze kosten, dan is het zaak dat je de naam Sander of Kwarten appt. Mag ook beide, Sander Kwarten, richting de studio. Dat kan via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936. Dus als jij naar het concert van de Sander Kwarten wil, dan zie ik graag jouw appje verschijnen. En als je gebeld wordt in de loop van deze ochtendshow, dan is het bingo. Ja, dan mag je gaan nadenken wie dat je meeneemt. Het is een setje van 2 kaarten dus. Wil je naar Sander Kwarten? Even zijn naam appen richting de studio 085-760-9936. Hey, men zegt wel eens, waar het licht nog brandt, daar is het gezellig. Nou, ik ken een plaats waar het licht nog steeds brandt, waar het absoluut niet gezellig is. Waar dat is, dat hoor je zo bij ons

Alweer 15 jaar oud, deze van Django Wagner. Eenzaam, alleen en verloren. En voor Django Wagner kon je luisteren naar Tommy Costa, samen met Lange Frans en Vamos. Goedemorgen, dit is de Radio J&D Ochtendshow. Dinsdag 25 augustus en men zegt wel eens, waar het licht nog brandt, daar is het hartstikke gezellig. Nou, deze vlieger ging niet op vanochtend in mijn auto. Daar brandde het licht. En dan moet je weten dat dat het licht was van de benzinetank, zeg maar. Hè. Ik heb de boordcomputer altijd zo afgestemd staan. Ik zie altijd hoe ver ik nog kan met mijn benzine. En vanochtend zag ik dat ik in principe theoretisch gezien nog 56 kilometer zou kunnen rijden. En dan moet je weten dat het vanuit Waalwijk voor mij richting Best naar de J&D-studio zo 40 kilometer is. Dus ik had nog 16 kilometer over. Tijd zat om te tanken, maar ik reed vanmorgen te laat weg van huis. Ik moest de auto flink op zijn staart trappen. En van die 16 kilometer is weinig over. Er staat wel geteld nog 6 kilometer op mijn boordcomputer die ik theoretisch gezien nog zou kunnen afleggen. En dat was peentje zweten vanochtend. Ik zat bij Bokstel, boest nog een stukje en toen stond hij al op 6. Het ging kei en keihard en ik dacht bij mezelf van god, als ik het maar ga halen. Als ik het maar ga redden. En ik heb het gered, anders had ik hier niet gezeten. En deze plaat is wel heel erg toepasselijk. Als het erover gaat, over licht.

Danny Vroger en de dame die vorige week zondag wel op het podium stond van de J&D Zomertour in Moergestel. Ik heb het over Mickey van Wijk, die horen hen samen met Krippeling. Kreeg ze juist nog een berichtje binnen van Yvonne. En Yvonne die is redelijk bekend in deze regio, want ze schrijft: Willem, jouw benzine was bijna op bij Boksel, maar je had toch kunnen tanken bij het benzinestation in Liemde aan de A2. Nou, beste Yvonne, ik kom uit Waalwijk. En wij Waalwijkers zijn net als Zeeuwen erg vurig. En de benzine was me net ietsjes te duur. Bij dat tankstation langs de A2. Dus vandaar dat ik het moment supreme maar uitgesteld had. Tot hier in Best, want daar zit ook een benzinestation. En daar is de E10 aanmerkelijk goedkoper. Dat gezegd hebbende, kan ik je vertellen dat het eerste uur van de ochtendshow er bijna op zit. Zometeen aan de andere kant van 8 uur ben ik graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow gaan we sowieso tickets weggeven voor Sander Kwarten. Zijn concert op vrijdag 4 september aanstaande. 013 Tilburg. En als jij daar op onze kosten naartoe wil, dan moet je de naam van Sander Kwarten appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D. Of de WhatsApp 085-760-9936. En wie weet word je gebeld. Zo meteen in het volgende uur van de ochtendshow. Hey, een van de laatste platen in dit uur. Dat is er eentje van de Scissor Sisters. Ik ga aan de koffie. Tot zo. Radio J&D.

0: heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit.

0: nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Dommel 18 grill en bar.
5: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: Ben jij over je vloer aan het matten?
8: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
9: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
10: Lemmenvloeren.nl.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!
15: Voor die

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Een tornado in een dorp ten zuiden van het Franse Carcassonne. Van de 41 gewonden zaten er een paar bekneld onder een omgevallen muur. Met speurhonden werd gezocht naar slachtoffers. Er zouden twee vermissen zijn. Huizen zijn ingestort en daken weggeblazen. Het Rode Kruis helpt de bewoners. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar wel spullen van hem. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. En het aantal tankstations in Nederland dreigt volgens ING sneller te dalen door hogere brandstofprijzen en omdat we meer elektrisch rijden. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. Mensen denken steeds vaker over de grens omdat brandstof daar goedkoper is. Het weer van Weer Online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 naar Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Nederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een hele goede morgen.
5: Willem Bakker.
4: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdag, de 25 augustus, met zometeen André Hazes en Robert van Hemert. Maar eerst is hier Spang.

André Hazes junior en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. En voor André Hazes junior en Robert van Hemert kon je luisteren naar Spang met een uitroepteken. En drie keer fout, goedemorgen. Dit is het tweede uur van de J&D Ochtendshow op deze dinsdag, de 25e augustus 2026. Nog tot 9 uur deze ochtend zijn we hartstikke bij je. En eerst eventjes nog wat rechtzetten uit het vorige uur. Ik heb in het vorige uur een heel relaas gehouden over de bijna lege benzinetank. En als ik de mensen in de inbox mag geloven, dan heb ik het er goed vooraf gebracht. Want voor hetzelfde geld had ik met een lege tank gestaan op de A2. En dan had ik een berg ellende kunnen veroorzaken. Onder andere trucker Arnold, die wees mij erop. En dan had ik door jou, Willem, te laat op de plaats van bestemming gekomen. Er waren meer mensen die commentaar hadden. Laat ik het zo zeggen, die lieten zich niet zo positief uit over het feit dat ik gegokt heb en heb gewonnen. Maar goed, ik zal het niet meer doen. Bij deze plechtig beloofd. Hey, ik beloof je in ieder geval ook dat we in dit uur twee kaarten weg gaan geven voor Sander Quarten en zijn concert op vrijdag 4 september aanstaande in 013 in Tilburg. Wil je daar naartoe op onze kosten, dan moet je de naam van Sander Quarten appen naar de studio. Dat kan via de app en de WhatsApp.

We hebben fijne muziek en we zetten onze inbox naast voor de naam van Sander Kwarten ook open voor de overige zaken des levens. Kom maar op als jij bijvoorbeeld ons wil laten weten dat je wakker wordt op wakker. Dat bij jouw radio JND ook op standje pure ruzie staat. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je op deze dinsdag allemaal sjouwen? Wat gaat deze dag jou brengen? En je kunt ons ook eventueel laten weten wat je wil horen. Muzikaal gezien dan. Kom maar op met die berichten. Het kan via de app van JND en of de WhatsApp 085.

0: Zij is de enige die het predicaat koningin van het levenslied verdient.
1: We werpen een blik in de JND Inbox.
0: Je hoorde de levende legende Corrie Konings 1000 keer aan jou gedacht. En voor Corrie Konings kon je luisteren naar Flemming samen met Bart Hoogkamer. En de 100%. We gaan eens in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Ja, wat we veelvuldig zien is de naam van de zanger die op 4 september aanstaande op het podium staat van poppodium 013 in Tilburg. Zijn naam is Sander Kwarten. Wil je op kosten van Radio JND daar naartoe, dan moet je even de naam van Sander Kwarten dus appen uit de studio. En wie weet ga jij gebeld worden. Er komen ook nog andere dingen binnen, zoals hashtagjes. De luisteraars van Radio JND en de ochtendshow laten horen. Laten zien waar dat ze luisteren. Doe het ook. Stuur even een hashtagje naar ons toe. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. App dat eventjes door. En doe er als een stukje bewijs ook een foto van je radiotoestel bij. Afgelopen half uur kregen we appjes onder andere vanuit Steenbergen, JND's Rokaan in Os, in Bladel, Vlijmen, in Werkendam en bij de mensen met groene vingers van Tuincentrum Groenrijk in Den Bosch staat hij ook aan. Dan in Etteleur, Boksmeer en last but not least JND's Rokaan in Kaatsheuvel. Dan Dennis van Loon, die groet ons vanuit zijn werkbus. En hij is vanuit Helmond onderweg naar de provinciehoofdstad van Brabant, Den Bosch. Anouk van der Heijden, die groet haar collega's in de keuken bij Van der Valk in Den Bosch. En de mannen van bouwbedrijf Wijnans in Zijtaart, die zijn druk bezig aan de draad. Behalve de lamme Roy. Het lijkt net omdat hij nog bouwvak heeft. Zo wordt hier geschreven. En men zegt wel eens, de humor ligt op straat. Nou, bij ons komt het gewoon binnen via onze inbox.
1: De JND Inbox.
0: Fenna van de Gevel uit Eindhoven die stuurde ons nog een JND ochtendshow-waardig mopje. En Fenna, het levert jou een envelop vol met Radio JND-stickers op. Als je eventjes jouw gegevens via de app naar ons toestuurt. Adresgegevens, dus straatnaam, postcode en woonplaats. Dan vind je binnenkort een dikke vette envelop in de brievenbus. Helemaal gevuld met Radio JND-stickers. Maar goed, bij deze de mop van Fenna. Wat is het ergste wat een cardioloog tegen je kan zeggen? Dus wat is het ergste wat een cardioloog tegen je kan zeggen? Het ergste wat een cardioloog tegen je kan zeggen is: hier klopt iets niet.
2: Hey Willem, weet je wat we doen?

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Attention!
7: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: JND Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaken ongelukken files 250 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A16 richting Breda. Daar rijd je de file in tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel. Komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht en vertraging is 15 minuten. Dan de A28 richting Groningen. Want ook tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Een afgesloten spitsstrook tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt een flinke file van 16 kilometer met 50 minuten vertraging. De A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Dat zorgt ervoor dat je 30 minuten vertraging oploopt. Tot slot nog de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Want ook weer een ongeval tussen Noord-Scharwoude en Sint Pancras. Doet er hier 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Kijk nou, de Reddelo.
14: Die gaat weer een vloertje leggen.
15: Ja, voor de allerbeste...

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
4: Hallo, Arjan Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De nieuwe J&D app.

0: Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. En daarmee is het iets na 8:30 geworden op deze dinsdagochtend, de 25 augustus 2026. Het laatste half uur van deze ochtendshow heeft weer geslagen. En in dit laatste half uur van de ochtendshow zo meteen de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 25 augustus ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender. En zoals we dat altijd doen, zullen we eventjes wat tipjes van de sluier optillen voor wat betreft deze jarige. Jarig vandaag onder andere een oud doelman van PSV. Hij was tevens ook actief voor Roda JC, Manchester City, de Rangers, AZ en Red Bull New York. En deze oud-doelman die viert vandaag zijn 56e verjaardag. Verder is er een Schotse zangeres jarig. En als je haar achternaam hoort, dan krijg je meteen honger. Die grote M, weet je wel. Ja, wie zou dat zijn? Je hoort het zo bij ons in de ochtendshow.
1: De Radio JND.
2: Ochtendshow.
0: Maar eerst gaan we overschakelen naar Tom, was het toch, hè?
3: Goedemorgen, ja, Tom.
0: Hey, goedemorgen, Tom. Hey, waar kom jij vandaan?
3: Ik kom uit Tilburg.
0: Uit Tilburg. En wat brengt jou zo vroeg op de been op deze dinsdagochtend?
3: Ja, ik moet gewoon ook werken vandaag.
0: Jij mag,
3: op kantoor.
0: Jij mag gewoon werken op kantoor. En wat doe je? Waar zit je op kantoor?
3: In Tilburg ook gewoon.
0: In Tilburg.
3: Ik krijg thuis financiële controle bij Achmea.
0: Oké. Okay. Hartstikke goed, man. En staat bij jouw werkzaamheden ook Radio JND?
3: Ik probeer zoveel mogelijk wel te luisteren, ja.
0: Okay.
3: Maar het kan niet altijd, aangezien ik regelmatig meetings heb.
0: Hartstikke goed, man. Hey, je had de naam Sander Kwarten naar ons geappt. Ben je fan?
3: Zeker.
0: Ja. Ik heb goed nieuws voor jou, Tom. Want ik ga jou op 4 september... in jouw Tilburg, in Poppodium 013, naar Sander Kwarten sturen.
3: Ah, superleuk.
0: Is dat leuk of is dat niet leuk?
3: Dat is heel leuk.
0: Hey, weet je al wie je mee gaat nemen?
3: Ik denk mijn vriendin.
0: Oké, nou hartstikke goed, man. Ik wens jou bij deze al heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Twee kaarten komen jouw kant uit.
3: Super.

0: wat ik wil.
1: Okay, dan.
2: Monk, Billy Dans, John West en Avrobros. Ja, als je dit kwartet in je Citroën C4 hebt zitten, dan zit die auto vol. Tot het randje. Je hoorde hen met de Jij bent alles. En je kon ook nog luisteren naar René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen. Hey, onze hartelijke felicitaties die gaan uit richting Tom Broers. Hij woont in Tilburg en hij ging zojuist aan de haal met 2 tickets voor Sander Quarte in concert in 013. Poppodium 013 op vrijdag 4 september aanstaan. En wil jij ook kans maken op tickets, dan moet je de naam van Sander Quarte appen naar de studio. En wie weet word je morgen gebeld. Kan zo maar zijn. Hey, we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag, die heet 25 augustus. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar het jaar 1609. De Italiaanse wetenschapper Galileo die demonstreerde toen de eerste telescoop. Een soort van lenzige verrekijker om naar sterren en planeten te kijken dus. Dan in 1806, toen was de 25e augustus voor 1 jaar de nationale feestdag van het door Napoleon ingestelde Koninkrijk Holland. En in 1972 toen vond de verkeersramp bij Prinsenbeek plaats. In dichte mist vond er toen een kettingbotsing plaats, waarbij in een tijdsbestek van 20 minuten ongeveer 60 voertuigen betrokken raakten. 13 mensen kwamen om het leven en 26 raakten er gewond. Dan in 1976, Harm Wiersma werd toen wereldkampioen dammen. Totaal zou Wiersma dit kunstje 4 keer flikken. Na 1976 werd hij nog wereldkampioen dammen in 1979, 1981 en in 1983. En dan in 2006, het laatste in massa geproduceerde filmrolletje van Europa kwam in de Fuji-fabriek in Tilburg van de lopende band. En toen was het klaar met de analoge filmrolletjes voor wat betreft de Fuji-fabriek in Tilburg. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? De eerste jarige die we tegenkomen is Gene Simmons. De Amerikaanse zanger en bassist van Kiss. Hij met die lange tong. Hij viert zijn 77ste verjaardag. Billy Ray Cyrus die is ook jarig, de vader van Miley Ray Cyrus. De countryzanger, 65 wordt hij vandaag. En Edith Schippers, oud politica en minister. 62 jaar oud wordt zij vandaag. Mariana van Reden, actrice, speelde in diverse tv-series zoals Goudkust en Flikker Maastricht. 59 jaar wordt zij vandaag. En Ronald Waterreus is ook jarig. Oud doelman van PSV. 56 jaar wordt hij vandaag. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender. Dat is Amy McDonald. In 2008 brak zij internationaal door en zij viert vandaag haar 39ste verjaardag.

McDonald. En we hadden een verdomd goede reden om haar te draaien, want ze is jarig vandaag. Ze viert haar 39ste verjaardag. En dat maakte ook dat we bijna aan het einde zijn gekomen van deze ochtendshow. Bijna. Ik heb nog een aantal dingen met je af te wikkelen. Onder andere, ik ga je vertellen wie vanavond te gast zijn. Tijdens de dinsdagavond van J&D. Je gaat dat natuurlijk weer horen vanaf 8 uur hier op de zender. Eén blok gezelligheid met Johan en Max. En vanavond op de koffie bij hen Joey Nicolai en Joeri Plezier. Vanaf 8 uur. En vanmiddag op Radio J&D natuurlijk. Als de dinsdag bijna afgelopen is. Vanaf 4 uur de J&D Middagshow. Met onze Erik Kerkhoff. En straks aan de andere kant van 9 uur, dan zullen zij er zijn. Zij met die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. Zij van Aan de Slag. En ben jij zo'n keihard werkende Radio J&D-luisteraar die graag een keer muziek zou willen bepalen in die 3 uurtjes? Dan kan dat. Dan moet je even gaan naar de webstack op het Wereldwijde Web, wat daar speciaal voor is ingericht. En dat is te vinden onder radiojnd.nl/aandeslag. En als je daar bent aangekomen, dan vul je gewoon alles in. En dan krijg je van mij bij deze de onvoorwaardelijke garantie dat alles goed gaat komen. Hey, en wat de ochtendshow betreft, bij leven en welzijn zullen we er morgenochtend weer zijn. Om 7 uur als het weer woensdag is. En morgen geven we weer kaarten weg voor Sander Kwarten en we vieren de oude meuk woensdag. Hey, ik dank je voor het luisteren. Radio J&D. En de laatste in dit uur, dat is er eentje van Robert Pater.

0: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Paden Moesgroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.

0: IKEA.nl/NTU.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dit is Radio DND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 9 uur.
9: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl het minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt er schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen ergens anders slapen. En de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada heeft in de stad Reno al meer dan 30 woningen verwoest. De brand is nog altijd niet onder controle en 45.000 mensen zijn al geëvacueerd. Nog eens meer dan 40.000 moeten er rekening mee houden. Tot nu toe zijn 7 mensen door de vlammen gewond geraakt. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig met in het zuiden ook wat sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Dan is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
12: Wie maakt elk project perfect?
11: Toppie!
12: Paintproject.
11: Meer info op paintproject.nl.
13: Doe ze eruit!

0: Del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Schade

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Insom. Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er een paar grote knelpunten door ongelukken. Er is nog 75 kilometer file over van de ochtendspits. Op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 40 minuten vertraging. Het is ook erg druk op de ring van Amsterdam. Op de ring Zuid richting Den Haag. Op de A10 is dat tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn ze bezig aan de weg en daarom doe je er 20 minuten langer over. En ook een ongeluk op de Amsterdamse ring. En wel op de ring Noord tussen Zeeburg en Landsmeer. In de richting van Haarlem betekent dat 15 minuten vertraging. De vertraging neemt daar wel af, want de weg is inmiddels weer vrij. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Ook een ongeval tussen Afritbeek en Duiven. Ook hier is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. En tot slot de A348, Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek is ook een ongeluk gebeurd. Je hebt hier 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die, Snoeien Luiten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
10: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
11: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert.
13: Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio JND tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
2: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de JND ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Tweede Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Rediger en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eet en Borrel Café De Druif in Den Bosch.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 73 in Goorlen.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 10 uur.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado twee vermisten teruggevonden. Ze zijn lichtgewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, meldde Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden, dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen gevonden. En bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met ook mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïens vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Bij een oostenwind stijgt het pik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Mijn naam is Rembaardmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schiphol-tunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
8: Welk?
7: Ik ga trouwen.
8: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
7: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
8: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
3: Aan de slag.
14: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
5: Je maakt de top met Leidingshop.
4: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
5: Je maakt

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: JND Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment ondervindt het verkeer nog hinder op de A1 richting Amsterdam. En dat komt door een eerder ongeluk. De weg is tussen Schroe en Hoevelaken alweer vrijgemaakt, maar reken hier op 20 minuten op onthoud. Ook op de A12 richting Duitsland vanuit Arnhem is het druk. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag een dakkapel, in één dag.
9: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
8: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
10: Huh, wat bedoel je?
8: De gehaktballen van de Ballenkoning.
10: De Ballenkoning?
8: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
10: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
11: Bel even met Henk.
12: Ja, bel even met Henk.
11: Bel even met Henk.
12: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk. 0495
11: 5859.
12: Kijk op henk.jobs.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
13: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Gelderop.
8: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
14: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
15: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
14: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
15: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
16: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
17: Wie gaat er mee naar buiten?
18: Naar buiten!
17: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
19: De goedkoopste veranda.nl.
17: Oe. Met 10 jaar garantie.
19: Ah, de goedkoopste veranda.
20: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Welkom.
6: Welkom.
4: Bij Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
22: Strijders, een hele goede morgen.
6: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
4: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
22: De JND Middagshow.
6: Het is altijd bij ons te doen.
4: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
6: Houd je radio op Radio JND.
23: JND!
4: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: groot of te klein voor gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, I best.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Farizon.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: En Jack, wat vind je?

0: ermee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Deze pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3.

0: thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren. Dat meldt regiozender NH. Beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werd er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Nederland loopt op dit moment op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is je vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A2 richting Eindhoven sta je even in de file. Dat komt door rommel op de weg tussen knooppunt Lederheide en knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles. 25 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar sta je in de file. En dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
5: De mooiste tegels voor vloer.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemmen Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemmen Design Vloeren.
7: Lemmen Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl. De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
7: Tegelhalbrabant.nl.
8: Wie van Elektra houdt.
9: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
8: Komt werken bij Van Lieshout.
9: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En

0: specialistbrabant.nl.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
3: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
2: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
5: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Bernard. Kermis beleef je bij Eet en Borrel Café De Druif in Den Bosch.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Biedt vakmanschap als geen ander.
3: Goedemorgen.

0: B op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarte live in concert.
4: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarte live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
5: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
6: Grintkeizer.nl.
5: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
7: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
8: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: JND Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heb ik 25 kilometer file in totaal te melden in Nederland. In de meeste gevallen ben je niet langer dan 5 minuten onderweg. Echter, niet het geval op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp ben je een klein kwartiertje langer onderweg. Ook op de A50 richting Apeldoorn is je vertraging 10 tot 15 minuten. En dat is tussen Epe en Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
14: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
15: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
14: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
16: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
17: Muurtje eruit, kozijntje erin.
18: Ja!

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de

0: Oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
6: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehands auto!
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
6: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands!
6: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Kies bij Main Course, Bouke en the Elvis Mellers Band, Doris Hot Stuff en Queen Must Go On.
1: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlive.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in

0: je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28... hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botst op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. En weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuis bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
5: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op debrug.eu.
3: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
4: Schade.

0: 04.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paintproject.
1: Check paintproject.nl.
4: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met schminkengriem.nl.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
1: Je slaagt geheid bij Mazenland op Ekkerstein.
0: Meer dan 300 modellen op voorraad.
1: Tot ziens bij Mazenland op Ekkerstein.
0: 2008 in Zon.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
10: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
11: Ja, die. Snoeien Luiten.
10: Die maken het.
9: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
10: Die maken het.
9: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
12: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs. Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
9: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
8: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij J&D hoor je thuis.
10: 1 uur.
12: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Dezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. 2 leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. En een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen 2 jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen en die zijn gevaarlijk. De hele groep is daar op de dierentuin uitgezet. En de 2 jongens krijgen een boete. Het weer dan van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking, in de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANP Nieuws op Radio J&D.
11: J&D Verkeer.
13: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 vertraging gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Attention!
2: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif.
0: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: is er dan toch van gekomen?
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Anders aan de net, toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
2: Hallo!

0: in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: J&D Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N335 Didam ter Borg. Daarom is de weg tussen Beek en Zeddam in beide richtingen afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ja, was onze zolder altijd zo groot?
10: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
9: Vandaag een dakkapel, in één dag.
11: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Home is where the heart is.
16: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
15: Rijkershaarden.
16: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
17: Bel even met Henk.
18: Ja, bel even met Henk.
17: Bel even met Henk.
18: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: theater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten, live in concert.
4: Hey, hallo, Sander Kwarten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwarten naar de studio en maak kans.
1: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwarten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chansen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
6: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
7: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
8: ABN. Met de M van Magnifiek.
9: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
10: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
11: Rebirth presenteert Volle Bak.
12: Volle Bak.
11: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
13: Wie gaat er mee naar buiten?
14: Naar buiten!
13: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
15: De

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Als Cambuur zondag thuis tegen FC Twente speelt, mogen er geen uitsupporters bij zijn. Aanleiding is het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de politie hebben meer tijd nodig om te kijken hoe het allemaal veiliger kan. Op Schiphol voerden beveiligers voor de tweede keer vandaag actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. Een man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. En UNICEF waarschuwt dat 1 miljoen kinderen in Afghanistan zo ernstig honger lijden dat ze eraan kunnen doodgaan. Eind vorig jaar constateerde het Wereldvoedselprogramma van de VN al acute ondervoeding van Afghaanse kinderen. Doordat de grens met Pakistan dicht is, komt maar moeilijk humanitaire hulp het land binnen. Het weer dan van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig. Bij een oostenwind is het maximaal 25 graden. Maar in Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting. De N335 is dicht. Didam ter Borg in beide richtingen tussen Beek en Zeddam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18 Grill en bar.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Tegel eruit, boompje erin.
11: Ja, zo gaat ie goed.
12: En wat doen we met het tuinafval?
13: Container Nederland.
12: Oh ja.
14: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
15: Content.

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk Badkamer.

0: Hees.nl of kom langs in Hezen.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uit best.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
7: Grindkeizer.nl.
6: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
8: En Jack, wat

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: op in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg, behalve dan op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Tussen de afrit Omme en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 35 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht. Verder vielen op de N11 Leiden-Bodegraven bij Zoeterwoude-Weipoort. Daar is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
1: Fans

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Attention!
4: De Bosse Kermis vier je bij Eet en Bron Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eet en Bron Café De Druif in Den Bosch.
5: Hé, hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.

0: 1004.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Vader en moeder in Noord-Holland moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leiden ze een luxe leven met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de cel in, de moeder een half jaar. President Trump wil de naam van Lake Ontario veranderen in Lake America. Het meer ligt op de grens met Canada en Trump heeft knallende ruzie met dat land over importtarieven. Op social media zegt hij dat hij niet meer verwacht veel zaken te hoeven doen met Ontario, dat aan de Canadese kant van het meer ligt. Leerlingen van een school in Katwijk moeten verkassen vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop. En FC Twente is erg teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten gewond door vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een auto in brand op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik-Ido-Ambacht. Daar is ook een rijstrook dicht. Kost je een kwartier. En op de A28 Groningen-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattermerbroek. Daar zijn 3 rijstroken dicht en daar is de vertraging ruim een uur.
6: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
9: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
8: en Ronnie Flex en de fam.
10: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
11: Ken je Stolk in Boxtel? De basis voor

0: cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: de U. Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Die maakt elk project perfect.
0: Toppie!
1: Paint Project.
0: Meer info op paintproject.nl.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
6: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
5: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
6: In twee muisklikken uw offerte op
5: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
12: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
13: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
12: Die maken het.
11: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
12: Die maken het.
11: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
14: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
15: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
16: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert.
4: Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
3: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In Wierden is het lichaam van een man van 88 opgegraven, meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenaamde insulinedrama. De medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden, en er gingen zeker 2 dood. Ook de fractie van PVV-afsplitser Marcus Zoewer heeft niks gedaan gekregen van het minderheidskabinet. Marcus Zoewer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen toezeggingen gekregen en vragen zich af hoe Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelde voor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wilde Donbass inlijven. En de replica van VOC-schip Batavia komt in oktober definitief aan land. Het ligt nu in het water bij Lelystad en rolt langzaam weg. Binnenkort wordt hij naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Daarna komt hij terug naar Lelystad en komt dan in het nieuwe Batavia Museum te staan op het droge. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
2: Met John West, Lange Frans en Robben Pater.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.

0: Solutions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Kerkhof. Vandaag is het Kiss and Make-up Day. Het is dinsdag 25 augustus. Ik neem je mee met de middagshow tot een uur of zes. Met de muziek van Senna.

0: alles wat ik nodig heb. Ah, lekker hoor. Senna op de radio. In de middagshow van J&D.
1: Radio J&D. Erik Kerkhoff.
0: Kiss and Make-up Day. Ja, ik weet niet precies wat ik me daarbij voor moet stellen, maar ik sluit me er dan maar bij aan. Straks hoor je de krantenkoppen van 25 augustus 1997 en 2004... hebben we verder nog wat beroemde verjaardagen met een grote countryster, een beroemde keeper en een beetje foute presentator. Dus laat het maar verrassen.
1: Radio J&D. Erik Kerkhoff.
0: Waarom ook niet? Justin de Wild.

kan niet alleen zijn. 4 jaar geleden al een aardig hit voor Tino Martin. Hoor je hier in de middagshow van Radio J&D. Welkom hier. Tot 1:00 of 6 neem ik je mee. Met Jaap Reesema. Papa.

Hij is wel verdomd leuk, deze single van de Gebroeders Co. You're the Proud to be Fout in de middagshow van Radio JND. En daarvoor nog Jaap Rezema. Mag ik je verrassen met de beste gouden ouwe en de leukste herinneringen? Dit is Bouke.

0: Land- en Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
0: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen?
0: 25.000 vierkante meter.
1: Goeie kopen aan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
0: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Ja, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Anders aan de net dat je zet zeker niet was. Begint er niet aan.
3: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
7: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
11: JND Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bij elkaar staat er nu ruim 300 kilometer file. Onder andere veel vertragingen in Noord-Holland. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend. De linker rijstrook is dicht. Vanaf Zaandam is de vertraging 3 kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een ongeluk bij Akersloot. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging vanaf knooppunt Velzen 1 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file bij Rotterdam Centrum. Ongeveer 1 kwartier extra reistijd door een auto met pech. En verder een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging 25 minuten. En het loopt daardoor ook vast op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht, daar ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemiddag, dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Dus eruit, Bart.

0: Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eet en Borrel Café De Druif in Den Bosch.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
2: ContainerNederland.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: van Cas is briljant.
1: Aanhangen nodig? Cas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Welkom.
6: Welkom
5: bij Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
6: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
5: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
7: De JND Middagshow.
6: Het is altijd bij ons te doen.
5: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
6: Houd je radio op Radio JND.
8: JND!
5: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

samenwerkingen bevallen hem goed, lijkt het wel. Yves Berends had eerder al wat met Donnie en dit keer met Busy. We zijn er, hoor je in de middagshow van Radio JND. Met zometeen een heuse classic die zoveel jaar geleden op nummer 1 kwam. Eerst hoor je Lieveling, Fijne Deun van Frans Duits. Ik voel...

0: Blijf toch bij mij, Robert Pater in de middagshow van Radio J&D.
1: J&D.
0: Wat kwam er vandaag op 1 in... We gaan naar het midden van de jaren 90 met Treintje en Tjeerd. Broer en zus. Vader was al hartstikke beroemd. Dat is dominee Oosterhaus. Die altijd alle huwelijken deed, bijvoorbeeld van de Oranjes. Van ons koninklijke huis en al wat iets meer zei. In elk geval Treintje en Tjeerd. Die stonden aan het begin van een grote carrière. En dat deden ze met deze single Touch Me There.
1: J&D.
0: Wat kwam er vandaag op 1 in 1996?

Marco Schuitmaker zei, begrijpt het in de middagshow van Radio JND. De laatste minuten van je werkdag, dikke zomer weg. Even alles opruimen, dan is het morgen echt weer een stuk fijner beginnen. Radio JND. Met Juri Plezier.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Home is where the heart is.
6: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
5: Rijkers Haarden.
6: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
7: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
8: Huh, wat bedoel je?
7: De gehaktballen van de Ballenkoning.
8: De Ballenkoning?
7: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
8: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
7: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
10: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij J&D hoor je thuis.
11: 5 uur.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. Maar, waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij. Maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen om steun te zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. En Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. Hij gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans. Hij staat helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen. Verstappen heeft er zin in, hij is ooit begonnen op de kartbaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon, het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
12: J&D Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
16: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
17: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
15: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
21: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels... maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
20: Maatwerk Sanitair.
21: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
22: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
23: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
22: Vandaag een dakkapel, in één dag.
24: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
25: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
23: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
25: Wat zeg je?
23: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
25: Hoe dan?
23: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
25: Wauw, dat klinkt goed.
23: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
26: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
27: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
28: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
27: En gratis vervangend vervoer.
28: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
27: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: zwoele zomernacht. Rutger van Barneveld op JND. De JND Middagshow.
1: Erik Kerkhoff.
0: Met daarin zometeen de krantenkoppen van 25 augustus 1997 en 2004. Een aantal mooie verjaardagen. Met recht mooie, prachtig fotomodel viert vandaag de verjaardag. We hebben oude rockers, we hebben foute presentator. Het kan niet op, joh. Dat straks allemaal hier op Radio JND. Ik heb ook de muziek van Afro Brothers, John West, Billy Dans, Wesley Pons.

echt een fijne single deze. Wesley Ponce en Bruine Ogen Huilen Niet. Ja, en dan kijken we even naar de verjaardagen. Ben je vandaag een leuk gezelschap? Ik denk het wel. Claudia Schiefer, prachtige fotomodel, viert vandaag haar 56e verjaardag. Ronald Waterreus is ook jarig, die wordt vandaag 56. En Billy Ray Cyrus, kennen we nog? De vader van Miley trouwens, viert vandaag zijn 65e verjaardag. En ik noemde hem al een beetje foute presentator. Heeft tenminste wat boevenstreekjes gehad. Frank Masmeijer is jarig, die viert vandaag zijn 65e verjaardag. Elvis Costello is ook jarig, wordt vandaag 72. En de man die Kiss groot maakte, Gene Simmons, viert zijn 77ste alweer. Och, kijk eens aan. Met andere woorden, wat ben jij een goed gezelschap. Jeroen van Zelst, zometeen tot de laatste ronde. Eerst, jij bent...

Een nieuw materiaal aan voor deze man, Jeroen van Zelst. En tot de laatste ronde heeft trouwens al wat leuks gedaan. Je kunt een WhatsAppje sturen. Daar zijn beroemde telefoonnummer. En dan hoor jij als eerste zijn nieuwe single. Kijk, dat is in elk geval leuk. Het is 6:09, de middagshow van Radio J&D is knetterhard aan. En dan neem ik je mee naar een classic uit 1976. Ik zeg altijd...

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, uitbest.
5: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
6: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
7: En buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
8: Ben jij over je vloer aan het matten?
9: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
10: Lemon Design.
11: Lemmenvloeren.nl.
12: Wie gaat ermee naar buiten?
13: Naar buiten!
12: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
12: Met 10 jaar garantie.
10: Ah, de goedkoopste veranda. Wie van Elektra houdt.
14: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
10: Komt werken bij Van Lieshout.
14: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
10: En kom werken bij Van Lieshout.
15: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
10: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
17: J&D Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met veel ongelukken. Onder andere veel vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hoogt nu. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging ruim een kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend-Zuid. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar er staat een hele lange file tussen Haarlem en knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. En dat komt omdat de Rottemeren-tunnel in de A16 in beide richtingen dicht is door een technische storing. Verkeer tussen Den Haag en Rotterdam kan omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
19: Jouw Nederlandse dag.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Rework presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, DC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
2: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
2: Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow.
0: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

Lekker zeg, Mart Hoogkamer op Radio JND met in Spanje. Olé, wat een gezelligheid. Je hoort het hier in de middagshow. De gezelligste van Brabant. Maandag tot en met donderdag tussen 4 en 6.

Laat me nu alleen. Jeffy Hees, Just Play en Sjaak op de radio in de middagshow. Het is 10 minuutjes over 5:30. Zometeen de krantenkoppen van toen. Nu Chantal en Jan en een Festival der Liebe.

0: Maar het geeft toch niet?
1: JND.
2: De krantenkoppen van toen.
0: We gaan naar 25 augustus 1997. De politierechter in Haarlem heeft 4 Ajax-supporters veroordeeld tot ieder 6 maanden gevangenisstraf. Waarvan 2 voorwaardelijk wegens betrokkenheid bij de supportersrellen in Beverwijk. Wie kan zich de beelden niet herinneren? Dat was echt een vreselijke slag, hè? Man, man, man. En dan gaan we naar diezelfde datum in 97. De voormalige DDR-leider Egon Krenz is in Berlijn tot 6,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het doodschieten van Oost-Duitse vluchtelingen bij de Berlijnse muur en elders langs de grens tussen Oost- en West-Duitsland. En dan gaan we naar 2004. Ankie van Gunsven uit Erp wint met haar paard Salinero goud op het onderdeel dressuur bij de Olympische Spelen. Dat is opmerkelijk, omdat Salinero nog een heel erg jong paardje is. Ja, het kan zomaar verkeerd.

Ik heb laatst gezien hoe je het liedje een beetje in elkaar steekt. Dat is echt hartstikke mooi. Heerlijk. Zandloopster Robert van Hemert in de middagshow van Radio JND. Hij heeft één hit nog niet afgewerkt, of de andere die staat dan weer te popelen van ongeduld. Want hij heeft ook net een nieuwe single uit met Donnie. Ja, en dat wordt er ook één. Het is bijna 6 uur vanavond. Johan met Max op de radio. En morgenochtend is Willem er weer. Goeie deal.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Goedemorgen.
4: Met

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Attention!
5: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar, 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of zelfs maanden kan gaan duren. De nieuwe bondscoach Xavi kan al Nederlands. Bij zijn presentatie bij de KNVB zei hij dankjewel toen hij het woord kreeg. Daarna noemde hij zichzelf een winnaar en zei hij dat hij een hecht team wil smeden als een familie om wedstrijden te domineren, te genieten en te winnen. En de vierde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. In een zware bergrit in Andorra ging hij er 50 kilometer voor de finish in zijn eentje vandoor. Pogacar droeg al de rode leiderstrui, maar vandaag heeft hij de voorsprong op zijn concurrenten met bijna 3 minuten vergroot. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: JND Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. We hebben wel het drukste moment van de spits achter de rug. Nog wel veel vertraging op dit moment op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Sta je 50 minuten in de file door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging nog 20 minuten. Dat komt omdat verderop de Rottemeren-tunnel door technische problemen in beide richtingen dicht is. En in beide richtingen kun je dan ook beter omrijden over de A20 en de A13. Verder veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. Daar sta je 20 minuten in de file door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen... voor op de bouw, festival of evenement.
17: Ook bij je thuis.
18: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
19: Schade?

0: Casino 4.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
4: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Guy Berensen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
1: ZND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter bij elkaar, staat er nog 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. De meeste vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot, namelijk 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder is de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Rottemeren-tunnel. En dat heeft te maken met technische problemen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wist jij dat zo'n paintproject?
5: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
4: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
6: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
6: Paintproject.
4: Check paintproject.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Stap in de professionele wereld van sminkengrim.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengrim.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Iedere werkdag brengt

0: fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
2: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het Internationaal Steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. En D66, CDA en PRO zijn klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin wordt besproken of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat dat te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud 1 kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 1 kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog altijd dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kijk nou, de Rebelo.
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste...

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: De avond van J&D.
3: Van J&D.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Attention!
0: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Wie van Elektra houdt?
7: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
6: Komt werken bij Van Lieshout.
7: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
6: En komt werken bij Van Lieshout.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn vooral problemen in Zuid-Holland. De A16 Breda-Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Rottermeerentunnel door technische problemen. En op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn richting Gouda 2 rijstroken dicht. De andere kant op is alleen de rechte rijstrook dicht. De vertraging richting Gouda is 20 minuten. De andere kant op 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedenavond, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
9: Stop.

0: Wat bent u?
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert.
10: Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
9: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
9: De avond van J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chansen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grintkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk.

0: Pooien thuis.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Zangeres Dolly Parton is overleden. Ze was vooral bekend van countryhits als Jolene en 9 to 5. Ook schreef het nummer I Will Always Love You, dat jaren later een grote hit werd toen het werd gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton was 80 jaar. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukte op de A28 zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis, de bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens het OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
7: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
6: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: gezellig even terug naar 2025 met de... Ja, ze legt het lat heel hoog natuurlijk. Hè. Robert van Emmetensen, Mona Lisa. Gaan we het doen?
1: Ja. De avond van J&D.
0: Ja, normaal is Johan hier achter de knoppen. En die heeft ook elke week hetzelfde geklooi met dat knopje hier. Wat dan even duurt, zeg maar. Dat heeft even tijd nodig. Goedenavond, heren.
2: Goedenavond.
0: Goed te verstaan, alle buiten koptelefoons.
2: Helemaal goed.
0: Fijn om te horen.
2: Nou, we lekker galmpie erop. Dus
0: Oh, staat de galm open trouwens?
2: Nee hoor.
0: Nee, dat staat dicht. Kan ik wel, kijk eens.
2: Hey. Hallo.
0: We hebben wel gewoon een huis hier. Nou, je hoort hem al praten. Joey Nicolai vanavond te gast. En Joeri Plagier naast. Goedenavond, heren. Hoe is het ermee?
3: Ik laat het
0: met jou. Ja, wie wil beginnen natuurlijk.
2: Gaat supergoed. Wat er nu gebeurt met Tinto de Frano is een droom.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Het is als een malle gegaan de afgelopen weken eigenlijk. Hè?
2: Ja, echt. Het liedje is nu, wat zeg ik? Aankomende vrijdag is hij 8 weken uit.
0: Ja.
2: Dus 2 maandjes. Maar het gaat zoveel leuke dingen allemaal. Wat er gebeurt. En ja, dat is alleen maar dat er zoveel op je afkomt, is natuurlijk super gaaf.
0: Ja, dat snap ik inderdaad.
2: Ja, echt.
0: Is het gelijk van begin af aan echt zo hard gegaan? Of heeft het even een paar weken een aanloopje nodig gehad? Dat mensen het, zeg maar, een beetje dat het bekend werd bij de mensen.
2: Ja, sowieso wel. Want ik ging hem voor het eerst zingen. En ja, dan. Als je net dat weet je ook, als je net een single hebt uitgebracht en die ga je zingen, dan lijkt het alsof je in je onderbroek staat. Hè?
3: Ja, niet normaal.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja, dan denken ze, wat is dit? Heb jij dat niet dan?
3: Ja, er is eigenlijk. Ja, ik hou niet van SM, maar ik denk dat het zo voelt.
0: Dat begint al wel lekker vanavond. Hé, hey, heren, hoe zag jullie dag eruit? Dat begint met Joey.
2: Ik heb gewerkt vandaag.
0: Jij werkt nog steeds, hè? Want dat wil ik eigenlijk een aantal vragen aan je. Maar je werkt nog steeds gewoon ernaast, hè?
2: Na deze week voor het laatst.
0: Ja, echt waar?
2: Ja.
0: Ja, ga je ermee stoppen?
2: Ja. Dus dat de kogel is door de kerk.
3: Je kunt wel een applausje even, toch?
0: Ja, dat vind ik wel eigenlijk even een applausje waard.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja. Dus nu gewoon officieel de beroepsartiest.
2: Ja.
0: Nou, gaaf, man.
2: Ja, echt. Ja,
0: eigenlijk in zo'n korte tijd, hè?
2: Ja, eigenlijk, ja, ik wilde het gewoon liever niet opzeggen, want ja, ik vind het leuk en ik deed het 3 dagen. Dus denk je, het valt nog wel in te vullen, maar. Ja, nu kon het echt niet meer.
0: Nee.
2: Nu hebben we ook door de week best wel veel boekingen. En ben ik gewoon elke dag onderweg.
0: Ja, toevallig was deze vraag. Wanneer heb ik. Oh ja, natuurlijk vorige dinsdag zag ik natuurlijk Johan. Johan is er vanavond helaas niet bij. Die had wat pech met zijn auto. Dat moest eens even gerepareerd worden. Die kon deze kant dus niet opkomen. En die zei: we gaan volgende keer even aan Joey vragen of het nog steeds werkt. Maar dat was eigenlijk dus een vraag. Ja, dat is. Dus, ja, dus, ja. Na deze week dus niet meer. Ja. Dat kunnen we gelijk bevestigen. Joeri, hoe zag jij dinsdag eruit?
3: Ik ben in Unity geweest, collega's van jullie.
0: Ah, gezellig.
3: Ik heb mijn koffer gepakt, ik ga morgen op vakantie.
0: Waar ga je naartoe?
3: Dominicaanse.
0: Oh, heerlijk zeg.
3: Ja, heerlijk met de vriendin.
0: Ja.
3: En straks optreden in Oosterhout voor de kermis.
0: Ah, gezellig.
3: Ja.
0: Dus je moet, vanavond, zei je het straks al, hè? Vanavond ietsje eerder weg uit de uitzending.
3: Ja, als dat kan, dan.
0: Ja, dan gaan we gewoon regelen.
3: Maar superleuk. Maar voor Joey ook, als je ziet, kijk wat dat doet op TikTok en zo. Dat is toch, een lot uit de loterij.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Ongelooflijk. Ja,
2: is eigenlijk elke single is een soort kraslot. Zo zie ik het maar een beetje.
0: Ja, dat is wel een goede eigenlijk, inderdaad.
3: Ja, tuurlijk.
0: En hier, we gaan zo verder kletsen. Eerst even luisteren naar de allernieuwste van Roy van Uland. Ik weet dat zij het ziet.

0: ik vond het ook toch wel een beetje de muzikale verrassing van 2026. Wat vinden jullie ervan?
1: Ik vind dit een heerlijk nummer.
0: Ja, dat is een goede plaat, hè? Oh, wacht even, nou, volgens mij wel.
2: Ja, zo?
0: Ja, ik zit even zoeken. Wacht even, die moet uit. Dus jullie staan nu aan. Ja, dan zit hij precies andersom zoals het in mijn hoofd zit, zeg maar. Django Wagner, Bachata Balando. Ja, volgens mij wel een van de weinige artiesten die ook echt... Nederlandse artiesten die nu een Bachata-plaat heeft gemaakt. Dat is er eigenlijk nog maar heel weinig.
1: Ja, maar bij hem past het. Als ik het ga doen, dan slaat het nergens op.
0: Zou je denken?
1: Ja, maar waarom niet? Hij heeft die swoon. Hij heeft dat.
0: Ja, oké.
2: Django heeft dat warme, ja.
0: Ja, dat warm is zijn stem.
1: Het bestaat hem ook. Die hem ook gewoon uiterlijk bestaat hem gewoon niet.
0: Nee, klopt.
1: Hij kan zo een Mexicaan zijn.
2: Ja, maar ik zie hem niet de bachata dansen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Hij doet een beetje van links naar rechts alleen.
0: Dan had hij ook mensen vereengoed in zijn clip, gelukkig. Ik denk niet dat hij heel goed kan, maar wel een hele leuke plaat, moet ik zeggen. Het is volgens mij een Spaanstalig plaatje, had ik...
2: Ik ben ook totaal geen danser, hoor, maar... Nee?
0: Het origineel is eigenlijk andersom. Het is Bailando Bachata. En hij heeft er nu Bachata Bailando van gemaakt.
2: Ik vind het wel echt een hele leuke plaat.
0: Ja, ik vond het verfrissend.
2: Toevallig had ik hem aan in de auto.
0: Ah, leuk. Onderweg. Goed om te horen. Hey, jij zei het al, nou, deze week ga je ermee stoppen. Loodgieter, hoe lang heb je dat gedaan, Joby?
2: Ik heb dat vanaf mijn 16e gedaan.
0: En hoe oud ben je nu, als ik maar vragen?
2: 26.
0: 10 jaartjes?
2: Ja.
0: Zo.
2: Is niet gek, hè?
0: Dat is niet gek.
2: Ja.
0: En nu met zingen, hoe lang ben je nu met zingen eigenlijk bezig? Want ik
2: vanaf mijn 18e.
0: Ja, maar en jouw eerste single, dat is pas een jaar of twee geleden, toch? Of
2: ja, dat is 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: Maar daarvoor deed ik gewoon keihard er tegenaan. Overal optreden waar je maar kan. En op een gegeven moment kwam ik Wesley tegen. En toen is het balletje een beetje gaan rollen met eigen muziek.
0: Wesley Bronkhorst, hè? Ja. Van Bronx Music.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dus toen is het snel gegaan eigenlijk, hè?
2: Ja, nu hebben we gewoon 5 singles.
0: Ja, helemaal, joh. Een jaartje of 2 al.
2: Ja, dus dat is super. En ik denk ook dat zonder eigen muziek kom je ook niet verder, denk ik.
0: Het echte eigen singles, wil je zeggen?
2: Ja.
0: Ja, dan dat je alleen maar bij het coveren blijft van andere liedjes, andere zangers of zangeressen.
2: Nee, maar je kan best een cover uitbrengen. Maar ik bedoel meer dat je zonder eigen muziek, denk ik dat je...
1: Het publiek blijft heel beperkt dan, denk ik.
2: Ja,
1: de olievlek blijft gewoon klein.
0: Ja.
1: Kijk, het is niet dat ik alleen maar eigen liedjes heb optreden, dus ook niet. Want dan voel ik mij ook naakt. Want niet alles is een hit natuurlijk. En je voelt je ook af en toe onzeker over liedjes. Zo is het gewoon.
0: En merk je dan ook, als ik bij jou kijk, Jury, waar dan optreden, maakt het ook nog dan verschil uit hoe goed de mensen jouw liedjes kennen?
1: Ja, de plek.
0: Ja, de plek waar je staat,
1: ja,
0: bijvoorbeeld.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dan heb je Rabat wel meer dan in Amsterdam bijvoorbeeld. Tuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zo.
0: En is dat dan gewoon omdat mensen jou hier dan beter kennen? Ja. Of dat ze jouw muziek hier dan leuker vinden?
1: Ja, dat is toch echt waar je wieg heeft gestaan, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel, hè?
2: Ja. Denk het ook wel, ja.
1: Nou, ik moet zeggen dat Joey wordt wel heel erg omarmd in omgeving Tilburg en zo ook. Want net als DJ Kunio en zo.
0: Ja.
1: Die heeft eigenlijk van jouw nummer een kermishit gemaakt.
2: Ja.
1: Dus,
2: in Tilburg, jongen.
1: Anders was hij misschien helemaal nog niet gedraaid tijdens het kermis. Eerlijk is eerlijk. Want
0: ja, dat kan wel kloppen.
1: Pas.
0: Ja.
1: En Kunio heeft hem echt omarmd. Maar dat heeft hij ook gedaan bij Eenzaam en Alleen van Robert Pater toen.
0: Ja.
1: Maar hij kan echt wel hits creëren in die bierhal.
0: Ja, ja, er is natuurlijk. Er komt natuurlijk heel veel publiek op af. 10 dagen lang. Hij staat natuurlijk de hele dag te draaien.
1: Ja, dan zo'n liedje... Hij draait rust dan 10 keer een uur.
0: Ja.
1: Als hij hem echt leuk vindt.
0: Ja, maar dan...
2: Dat zei hij ook.
0: Ja, dan kunnen mensen bij het eind van de kermis van voor naar achter natuurlijk meezingen natuurlijk. En weer opnieuw. Daar gaat,
2: ze werden er zelfs gek van. Zo
0: ja, we zijn er gek van, ja.
2: Die hem erin.
1: Ja, maar dat zijn wel de puzzelstukjes.
0: Ja, klopt. Het is wel een basis inderdaad voor wat een hit kan creëren, lijkt me wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is het inderdaad wel. Heren, ja, het was vorige keer wat anders gelopen. Je zou eigenlijk al wat eerder kunnen praten over je Tinto de Verano. Joeri is wat recenter met zijn nieuwe single natuurlijk. Pas een week of 2 uit, zeg ik het goed. Onlangs is 6 schijf ook nog geweest. Ja, 2 weken inderdaad. Ja, vorige keer is het wat anders gelopen. Dus eigenlijk praten we nu nog over een net nieuwe single. En eigenlijk al over een liedje wat al een tijdje uit is natuurlijk. Je moet al eerder weg. Dus wat eigenlijk te denken, Joeri, om even te gaan luisteren naar jouw vorige single. Die is volgens mij in, wanneer ben je hier geweest? In maart, april?
1: In maart.
0: In maart,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, april ben ik geweest, maar ze maart gereleased.
0: Ja, wie bij wie? Ja.
1: Alleen
0: ja, met jouw nieuwe single, toen zei je nog van, we gaan nu minder de volgende kant op of meer de volgende kant?
1: Meer de volgende kant
0: op. Meer de volgende kant.
1: Ja, op advies van Bram Koopmans, die ook Tinto heeft geschreven. Ja, dat is natuurlijk een van mijn beste vrienden.
0: Ja.
1: Dus die heeft tegen mij ook gezegd van, Joeri, nu is het tijd. Want hij adviseert me eigenlijk in alles. Want hij belt mij ook iedere dag.
0: Ja.
1: Maar hij zegt, nu is het tijd om volks te gaan doen. Hij zei, want dat is gewoon goed voor jouw setlist. En voor de boekingen. Hij zei dus nu gewoon even, want ik wil altijd, nee, gaan we niet doen. Weet je wel, wat dat kan altijd nog. Ik zie dat John de Bever voor me natuurlijk. Ik dacht, ja, dat kan altijd nog.
0: Maar ja, precies.
1: Ik word ook wat ouder nu, dus nu wordt het wel een tijdje over zijn.
2: Nee, maar die Bram is echt... ik vind hem wel echt talentvol.
1: Ja, en heel eerlijk. En dat is zo fijn.
0: Ja.
1: Hij is niet achter de ellebogen. Dus
0: nee,
1: hij zegt
0: precies.
1: Echt van... Het is
2: ook als het kut is.
1: Hij had maar Tinto laten horen. Maar hij zegt, ja, dat past niet bij jouw accent. En dat vind ik, bij jou klinkt het ook lekkerder.
2: Nou, hij liet hem horen.
1: Tinto de Verano.
2: Ja.
0: Staat je wel. Ja, dat is. Soms moet het ook een beetje bij je passen. Natuurlijk.
1: Hij liet hem horen. Hij zei, maar ja, dat is niks voor jou. had hij gelijk gezegd.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik zei, naar wie gaat hij? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat was dus naar jou natuurlijk dan.
0: Ja.
1: Dus, maar hij zei, we gaan een nieuwe plaat maken, wat meer bij jou past. En dat is nu met Mijn Hartje Geen Hotel gelukt. En precies. Ook bij de volgende Wie bij Wie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we gaan eens even luisteren naar Wie bij Wie.

0: top in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
4: Oh ja.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl.

0: komt. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 70 in Goorle.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
5: Tegelhalbrabant.nl.
7: Je weekend begint op vrijdag. Bij JNR.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Max van den Nieuwendijk.

0: We gaan zo eens even kijken of er trouwens nog een antwoord is binnenkomen voor die vraag. Want vorige week hadden we namelijk een vraag gesteld. De gebroeders Co hadden we vorige week hier in de studio. En wij sturen toen altijd een mailtje iedereen van mocht je nog iets hebben wat je weg wilt geven of wat dan ook, mag je dat meenemen. Dus we hadden vorige week de gebroeders Co. En die kwamen uit hier langs met een hele oude single en een oud t-shirt. En nu weet ik, zat even te kijken in de WhatsApp. Er zijn wat antwoorden binnengekomen. We hebben inmiddels ook een prijswinnaar. Nadine Rozeman en Sittard, die wist het goede antwoord te geven. De single die komt namelijk uit 2003. Met handtekeningen erop van de heren, van Gerard en van Ton. Staat er, ja, ik weet niet of het erop staat, maar de originele komt uit 2002. En hier staat een bubbeling versie op en die komt uit 2003. Is eigenlijk volgens mij ook niet meer echt te vinden. Maar zij heeft het toch gevonden. Dus Nadine, gefeliciteerd met je prijs. Het t-shirt en de single komen jouw kant op. Heren, we gaan iets leuks doen. We gaan gezellig bingo met jullie. Bingo,
1: lekker hoor.
0: Bingo, ja, leuk toch? Bingo! En dan moet ik eigenlijk even die handjes gaan aan de lucht in hier. Uiteindelijk even beginnen met de vraag van de gebroeders Co. Want de gebroeders Co, Ton en Gerard, hadden vorige week vraag nummer 90 hier uit de ballenmolen getrokken. En er zit eigenlijk best wel een leuke vraag onder. Ik had namelijk van, de vraag is namelijk, moet ik me even goed gaan stellen. Ja, normaal doen we altijd met z'n tweeën, het is een beetje rommelig, sorry. Vraag nummer 90 hadden ze, welke vraag zou jij de volgende gast willen meegeven? Dus die gastvraag hebben wij aan hun allebei gesteld. Kies maar wie het gaat beantwoorden. We hebben twee vragen. Ton had de vraag of ze allebei nog werken. Een advies is om dat te blijven doen. Nou ja.
1: Oh. Ja. Nou, dat is. Dat
0: volgens mij is, bijna niet gelukt, volgens mij. Allebei gestopt.
1: Ja, liever luid dan moe. Hè?
2: Ja.
1: Nee
2: hoor. Nou ja, ik ben niet voor niks gaan zingen.
0: Ja, nee, precies. Maar ook natuurlijk allebei gewoon gewerkt aan het begin natuurlijk. En natuurlijk wel er hard voor moeten werken om het ook beroepsartiest te kunnen worden.
2: Ja, maar Ton, die vindt het ook heel leuk hè, om nog. Die is natuurlijk al gestopt met werken, maar die doet nu wel zijn bouwprojecten.
0: Ja, klopt.
2: En dat vindt hij ook superleuk om te doen. Dus ja. Puur hobby ook voor hem.
0: Dat scheelt ook wel heel erg veel.
2: Dus ja, als je dingen moet doen die je leuk vindt, ja.
0: Ja, als werken meer als een verplichting voor je voelt, dan snap ik wel dat je. Ja, dat lijkt me inderdaad ook wel. En dan is het heel fijn dat je dit met zingen mooi ook kan doen, toch?
1: Ja, maar top, wat wil je nog meer? Ik zei net ook al, je bent wel eigenlijk bevoorrecht.
0: Ja.
1: Je hebt echt wel mazzel als je dat kan. Laten 100%. We eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ja, ja, toch?
2: Ja, ja, nee, absoluut. Dat, ik ben ook heel dankbaar, hè?
1: Ja.
2: En heel veel mensen zeggen ook al tegen mij, ja, maar wil je dan niet meer? Ja, tuurlijk. Alleen,
0: ja.
2: Je moet toch gewoon koesteren wat je hebt.
0: Ja, zeker.
2: Ik hoef niet iedere dag aan de baasje toe. Dat is al rijkdom.
0: Dat lijkt me wel. Ik zou best wel willen ruilen. Af en toe. Ja, dat is toch hartstikke mooi. Ja,
1: maar dat zien ze weer om 6 uur.
2: Maar dat zien ze dan niet, snap je? Dus
0: nee,
2: het gaat niet alleen maar om de hitnotering en de gages erachter.
0: Nee.
2: Het gaat ook om wat je zelf rijkdom vindt, natuurlijk.
0: Dat lijkt me het allerbelangrijkste uiteindelijk.
2: Ja.
0: Dat was in ieder geval de vraag van Ton. Ik had van Gerard de vraag. Oh, dat is ook wel een leuke eigenlijk. Welk liedje jullie van elkaar het leukste vinden?
1: Zo.
0: Dat is een goeie, hè?
2: Kent hij niet van mij?
1: Nee, ik heb wel die één. Ik heb wel die gehoord van Mijn Hart is Geen Hotel.
2: Dat is mijn nieuwe.
1: Ja.
2: Dat is een goed antwoord.
1: Die heb ik wel gehoord.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nou, die keren we goed.
2: Nou, en geschreven door de zoon van Gerard.
0: Ja, nou. Dus.
1: Yo, Bram.
0: Of het van tevoren wist, hè?
1: Ja.
0: Deze vraag te stellen.
2: Hij wist dat wij kwamen natuurlijk.
0: Ja, precies. En Jori, wat vind jij de leukste van Joby?
2: Ja, Tinto vind ik een heel sterk goed nummer.
0: Ja.
2: Ik geniet en ik leef is voor mij echt wel, die draai ik zelf ook in de auto.
0: Ja, die is leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Dat vind ik lief.
0: Ik heb het net even gedraaid nog. Je zei het ook al, ik hoorde het morgen achter de schermen. Dat is wel een beetje, het valt een beetje die Brabantse gezelligheid samen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat liedje is echt zo'n leuk kroegennummer eigenlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dat klopt. We gaan eens even verder bingo'en. Laten we even een balletje rollen. Ja, ik zit echt, jongens, alles tegelijk te doen. Normaal is het met z'n tweeën, dus even wennen zo. Maar we gaan nog wel even laten rollen. Kijken of er een balletje uit komt gevallen. Ja, die komt eruit. Ik heb nummer, even kijken, 34. Dan moet ik een peach bij pakken. Tromgroffel op de achtergrond. Even kijken, ik heb de vraag. Nooit meer muziek luisteren of nooit meer films kijken? Jori.
2: Nooit meer films kijken.
0: Nooit meer films kijken. Je bent echt wel een muziekliefhebber volgens mij, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zal lange ritjes in de auto anders, hoor.
2: Ja, maar dat is het ook. En ik heb ook een heel breed smakenpalet. Dus ik vind echt zoveel mooi.
0: Ja, wat luister je bijvoorbeeld in de auto of thuis? Waar kun je echt, bijvoorbeeld, wat vind je bijvoorbeeld lekker om op de zondagochtend als je bijvoorbeeld net wakker bent aan te zetten, bijvoorbeeld?
2: Zac Brown Band.
0: Ja.
2: Waar nu Douwe Bob mee heeft gespeeld in Amerika. Ja, dat vind ik geweldig. Die country muziek vind ik ook mooi. Maar
0: ja,
2: ja, ook gewoon Sublime FM bijvoorbeeld. Even lounge muziek of jazz.
0: Even lounge,
2: jazz. Heerlijk zondagochtend.
0: Ja.
2: Maar ook Joey Nicolai in de auto als het de handje in de lucht in moet.
0: Precies. En bot een zaterdagavond, als je bot op stap gaat, wat zet je dan bijvoorbeeld aan? Of moet optreden? Of om in de stemming te komen?
2: Nou, op stap ga ik nooit meer. Dat is echt.
0: Daar heb je ook geen tijd meer voor, denk ik.
2: Nee, maar gewoon. Ik moet wel eerlijk zeggen,
0: ja,
2: na een heel weekend ben ik Nederlandstalige muziek wel eventjes echt beu, joh.
0: Ja?
2: Ja, dat
0: heb je het al even gehad?
2: Ja, dat heb ik wel even gehad. Dan is het echt gewoon chill, een podcastje en dat soort dingen. Want ik zet ook af en toe de radio uit dan in de auto als we terugrijden. Want dan heb ik even helemaal gehad ermee.
1: Dus soms is stil ook wel eens lekker.
2: Dat is het. En, ja. Vooral, en gewoon die herrie, altijd die herrie. Ja, dat klinkt misschien klaar, maar dat is wel zo. Het is altijd herrie.
0: Ja. Ja, ik snap het wel. Dus het is ook al even een keer genoeg geweest, zeg maar.
2: En dan heb je jouw blik bijvoorbeeld al wel een paar keer gehoord dat weekend, hoor, en zo.
0: Ja, dat kan ik op zich wel begrijpen, ja. Hey Joey, voor jou de vraag. Nooit meer zonder, nooit meer muziek of nooit meer een film?
1: Ja, dat is nooit
0: denk
1: meer
0: hetzelfde.
1: Film. Ja, zeker.
0: Precies.
1: Maar, ja, ook ik heb een beetje hetzelfde. Ik heb een beetje van die fases, weet je wel. Nu ben ik net uit het fasetje Julio Iglesias. Dan heb ik alles helemaal geluisterd. En dan zit ik nou in één keer weer een beetje in een paar van die rapliedjes.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, vind ik ook grappig soms.
2: Ja, Lil Kleine kan ik ook gewoon. Ja. Ja, vind ik top.
0: Ja, dus eigenlijk zijn jullie allebei gewoon super breed qua muziek.
1: Ja. Ja, en ik vind ook, luister jij wel eens Pavarotti?
2: Ja.
1: Vind ik ook mega.
0: Ja?
1: Ja. Ken jij die ene van met Celine Dion?
2: Ja, die is geweldig.
1: I Hate You, Then I Love You.
0: Ja, zeker.
1: Oh, heb je die?
0: Oh, ik ga eens kijken dadelijk.
1: Ja, dat is echt een leuke.
0: Ja, je mag het gewoon vragen, hoor.
2: Daar gaan de luisteraars.
0: En we draaien uiteraard ook jullie muziek, maar verzoekjes zijn natuurlijk ook welkom. Ook van jullie kant natuurlijk, dus wat dat betreft.
1: Ja, dat is eigenlijk niet, pas niet echt hier nee. In het programma. Maar,
0: nee, maar goed, als je dat leuk vinden. We gaan gewoon kijken dadelijk. Ja, laat het volgende balletje even rollen. Ik heb de volgende vraag. Dat is nummer 79. En daar staat de vraag, even kijken. Dat is ook pas wel een leuke vraag. Waar ben je stiekem bang voor? Laten we beginnen bij Joey.
1: Waar ben ik stiekem bang voor?
0: Ja, heb je fobieën? Ben je bang voor spinnen? Of voor je vriendin als ze boos wordt of zo? Of?
1: Nou, ik ben niet... Ja, ik zou het eigenlijk niet... Ja.
0: Je hebt geen angsten?
1: Slangen? Ja, slangen vind ik doodeng.
0: Alleen slangen of ook andere reptielen? Of?
1: Nee, voor de rest valt het mee eigenlijk.
0: Niet bang voor spinnen of zo? Of wat dan ook?
1: Nee. Niet nee. Echt? Nee, ik ben ook niet een Freek Vonk of zo, dat elke spin in de tuin oppakt. Maar voor de rest, ja, niet echt bang voor. Ja. Ben jij bang voor
2: nee.
1: Bepaalde
2: nee,
1: dingen?
2: Ja, spinnen, ja, het zijn niet mijn favoriete dieren, maar ik ben meer bang voor de dood dan. Als het ook diep gaat trekken.
0: Ja, dan mag je, mag natuurlijk, mag zeker.
2: Start hem maar in, Pavarotti.
0: Ja. Nee, de dood vind je wel beangstigend, Joeri?
2: Nee, ja, ik kan heel erg, als ik nu ga nadenken van ik. Krijg ik het eigenlijk benauwd. Dan een half uur doorgaan en dan krijg ik het benauwd.
0: Ja, echt waar?
2: Ja, dat kan ik wel echt. Ja, dat heb ik wel. De morgen moet ik vliegen en dat is niks aan de hand. Maar als ik echt na ga denken van ja, en nu? Ja, dan...
1: Ja, je moet niet zo'n film kijken. Dan
2: heb ik natte handje zo in het vliegtuig.
0: Ja, dat snap ik op zich wel, ja.
2: Ja, dat heb ik dan wel. Dus ik ben bang voor de dood. Om ziek te worden ook. Als ik het voel, denk ik, oh... Ja, ik ga het woord niet zeggen, wat ik dan denk van, oh, maar bij alles is mijn dan...
0: Ja, stel dat...
1: Daar hebben ze toch een naam voor? Hoe heet dat ook alweer?
0: Ja, is een naam voor inderdaad.
2: Hypochonder.
0: Een hypochonder.
2: Ja, dat.
0: Ja, maar hypochonder heb je natuurlijk in twee varianten. Je hebt ook hypochonders die altijd iets hebben. Ze hebben die mensen die altijd hoofdpijn hebben en altijd ziek zijn.
2: En de dokter bellen van, kan ik weer langskomen?
0: Kan ik weer langskomen om niet te hoeven werken?
2: Ja, gelukkig heb ik al... Nou, ik denk al sinds mijn... Kleine zwager geen huisarts meer gezien, dus dat is goed.
0: Ik zal hem afkloppen voor je.
2: Ik ben wel, maar ik ben wel bang dat mijn familie iets krijgt. Daar ben ik gewoon bang voor.
0: Ja, maar dat snap ik wel.
2: Ik wil liever iedereen bij me houden gewoon.
1: Zo heb ik er helemaal niet over nagedacht.
0: Nee, maar zo is het natuurlijk wel, hè. Ja. En hoe ouder je wordt, hoe meer mensen om je heen ook weg gaan vallen natuurlijk. Dat is ook logisch natuurlijk. Ook in de familie, opa's, oma's, ooms, tantes. Het kan natuurlijk gewoon gebeuren. Even kijken, laten we nog even een vraagje stellen. Nummer 53. Dan moet ik weer even mijn blaadje erbij gaan pakken. Oh, dat is ook een leuke trouwens. Welke droom heb je nog? Wie wil hem als eerste invullen? Welke droom is er nog bij de heren?
1: Welke droom heb je nog? Ja.
2: Dat vind ik echt lastig.
1: Nou ja, mijn droom, dat heb jij al gedaan. Is een eigen concert.
0: Ja.
1: Dat zou ik ooit wel...
2: Ja, maar een hit is meer aan te raden, hoor.
1: Ja,
0: hij is dat meer aan te raden?
1: Nee, ja, maar het is net maar... Ja, of een, ja maar dat zou ik wel... Dat concert zou ik wel vet vinden, hoor.
0: Een eigen concert in het theater of zo dan? Of in de open lucht? Of zou dat voor je?
2: Concertgebouw bij jou?
0: Concertgebouw?
1: Ja, dat is ook wel echt heel gaaf. Maar je hebt in Purmerend, waar ik vandaan kom...
0: Ja.
1: Heb je de Markthal. En eigenlijk... Ja, nou verklap ik eigenlijk een beetje. Dingetje, helemaal stom. Nee, maar ik denk toch niet dat iemand hier uit de buurt... naar de Markthal gaat in Purmerend.
0: Nou, ja, je weet het nooit.
1: Nee, maar daar heb je een hele gave Markthal. Dus met allemaal van die... Ja, het is echt supermooi pand. En... daar heb eigenlijk nog nooit iemand een concert of zo gedaan. Dus dat zou ik wel heel gaaf vinden.
0: Oké.
1: Om daarin te doen.
0: Nou, wie weet.
1: Niet dat er al plannen zijn, maar ik denk wel eens dat ze het wel leuk vinden.
0: Ja, nee, volgens mij zijn er stiekem wel plannetjes, heb ik het idee. Maar goed, nee, dan gaan we achter de scherm even overbabbelen. Ja. Joeri, heb jij nog grote dromen?
2: Nee.
0: Of zeg je van...
2: Ja, ik ben gewoon echt tevreden. Ja,
0: ja dat heb je de vorige ook eigenlijk al gezegd. Je bent eigenlijk een heel tevreden mens.
2: Ik ben echt een tevreden mens.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik heb niet meer nodig.
0: Nee, je hebt lekker je optreden. Ze hebt al een keer een mooi concert mogen gegeven.
2: Ik heb
0: een leuke
2: vriendin. Goed. Ik heb mijn ouders leven allebei nog. Ik heb werk. We zijn gezond.
0: Wat wil je nog meer?
2: Ik zou wel een hit willen, tuurlijk. Maar dan ga je het weer op dat zingen betrekken. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar het is niet het belangrijkste.
0: Nee, dat lijkt me ook niet.
2: Dus, maar natuurlijk zou ik dat graag willen. Dat is wel een droom.
0: Ja.
2: Een Tinto ertussendoor hebben.
0: Tinto. Maar jij hebt ook een hele leuke.
2: Dat klopt.
0: Maar nou, het is geen hotel.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, lekker.

0: Nou ja, Joeri, het idee was volgens mij wat meer volksgehalte in je nieuwe plaat. Dat is volgens mij meer dan gelukt, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Waar is hij opgenomen?
1: Frank Verkooyen.
0: Ja, dat dacht ik al te horen, inderdaad. Ik hoorde ook voor mij zit Frank ook in het achtergrondkoor erbij, of niet?
1: Nou ja, daar gaan we alweer. Oh. Ja, ik had hem nog zo gewaarschuwd. Hij heeft al 3 tandjes zachter gezet. Hè.
0: Echt?
1: Ja, maar ik zeg, nu is het goed. Maar bij de master kwam hij weer terug.
0: Ja, die man heeft zo'n herkenbare stem natuurlijk. Die hoor je overal doorheen.
1: Ja, dus Bram Koopmans zei ook tegen mij... en de volgende keer doe we gewoon een vrouwelijk koor eronder. Hij zei, want ja, bij dat Jalala, als ik mijn live nu doe... Ja, dat lijkt me dat Frank Verkooyen naast bestaat. Er is niks mis mee.
0: Nee.
1: Maar het ligt wel dik bovenop. Maar hoor je bij de nieuwe plaat van Glennis ook. Hè? Die heeft hij ook gemaakt.
0: Ja, klopt. Dat ook
1: en hoor je ook, die hoort hem ook daaronder een beetje zitten.
0: Die heb ik nog niet gehoord eerlijk gezegd.
1: Oh, ja,
0: dus ik kan er niet over oordelen. Maar ik geloof jou achter elkaar.
1: Dit is de eerste single die het voor mij heeft geproduceerd.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
1: Ja, ze adviseerde mij ook wel. Ook vanuit het label. Van ja, ga maar echt naar een volkse producer toe.
0: Ja.
1: Om het dan even gelijk goed te doen. En hij heeft wel goed geluisterd. Absoluut.
0: Ja, 100%.
1: Dus, de volgende single komt er ook weer vandaan. Die komt eerste week november uit.
0: En waar zijn jouw vorige singles een beetje geproduceerd?
1: Bij Sonic Solutions.
0: Ja, bij Sonic, ja.
1: En Jos van de Erebeemd.
0: Oké. Okay.
1: Die bandleider van Tino en Jeroen van den Boom.
0: Ja.
1: Bassist.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Die in Den Bosch komt hij vandaan.
0: Oké.
1: Okay. In zijn studio hebben we het opgenomen, de vorige singles.
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Ook een studio in Den Bosch?
1: Ja, bij hem in de woonkamer.
0: Bij mijn woonkamer.
1: Ja, in ieder geval. Hij had een heel gedeelte studio gemaakt.
0: Wat leuk zeg.
1: Dus je heeft ook dingen geproduceerd. Ja.
0: En nu weer echt een hele andere kant op. Dus naar Frank Verkooyen gegaan met een
1: idee. Ja, ik heb het echt puur voor commercieel hoor, is dit gewoon gedaan. Dus niet, je zit geen artistiek idee achter of zo. Het is gewoon puur ja, voor de optredens.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Om een beetje weer de variatie te krijgen, of niet?
1: Nou, ook, ook weer. Ik zit best wel in het. 90% van optredens zijn besloten.
0: Ja.
1: Een beetje in het chicere segment, laat ik het zo maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil ook de voetbalkantines en zo meepakken. Want daar laat ik een hele markt liggen.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Ja.
1: En toen hebben ze gezegd, van, ja, dan moet je toch meer naar de volkse...
0: Ja, merk je toch dat daar ook dan, zeg maar, een voetbalkantine... dat daar heel veel volkse muziek te behoefte heeft, zeg maar.
1: Kijk maar naar Cheerio.
0: Ja, dat klopt. Ja, dan gaat dak eraf.
1: Niet meer uit te leggen.
0: Nee, dat klopt.
1: En Zwoele Zomernachten precies hetzelfde.
2: Of die jongens Sven en die jongens van Likkenpijp. Dat was ook echt een voetbalkantine-kraker.
1: Ja, maar dan zie je Blikkendag. Ja. Die wordt nog steeds gedraaid. Maar als je kijkt naar de nieuwe single van Sven Vuurwerk... die zullen ze niet snel in de kantine draaien.
0: Nee, minder snel, denk ik. Maar dat is ook net een andere sound ook weer. Dat is
1: precies,
0: meer,
1: en die gages zijn natuurlijk nu ook hoger. Dus voor mij is daar nog wat markt te halen, denk ik.
0: Op dat moment. Snap ik.
1: En daar is puur over nagedacht en ik hoop dat het werkt.
0: En kreeg je ook echt de vraag hoe tijdens optreden... of je op botten iets wat volkse zou kunnen zingen?
1: Nou,
0: of?
1: Ik doe toch ook covers. Want als ze bij Oma Olly staan bijvoorbeeld in Tilburg... ja, dan doe je 2-3 setjes. Ja, natuurlijk pak je nog nummers van een ander.
0: Ja, snap ik.
1: Want anders hoef je nooit meer terug te komen.
0: Nee.
1: Dus dan pak ook een Engelbewaarder of ik noem maar even iets. Hè.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook volks natuurlijk. En toen dacht ik van ze reageerden wel goed op. En het is wel leuk om erbij te hebben in je set ook.
0: Ja.
1: En straks als we nog eentje gaan doen, weet je, wat heb je al 2 volksnummers die van jezelf zijn.
0: Precies.
1: Hoef je niet terug te pakken op een Engelbewaarder of Eenzaam en Alleen. Ik noem maar even iets.
0: Nee, dan heb je des te meer nummers van jezelf. En dan kun je lekker gewoon een half uur met je eigen liedjes vullen. En toch dan het wat gevarieerder ook maken.
1: Ja, want die kraan die moet lopen voor de kroegeigenaar.
0: Ja,
1: en dan ga je met nederpopliedjes die ik eerder heb gemaakt, ga je dat gewoon. Dan verkoop je een biertje extra door. Dat vinden mensen leuk.
0: Ja. Ja.
1: Niet om met de handen in de lucht te gaan.
0: Nee, en als je het mooi kan variëren zo, zeg maar, in een half uur tijd, dan lijkt me dat ook wel leuk voor iedereen, zeg maar. Dan heb je voor ieder wat wils in zo'n half uur zitten.
1: Ja, maar dat maakt me ook breder qua repertoire natuurlijk. Ja, dat is ook fijn. Dus
0: zeker.
1: Kan ik en mijn boekingen nog blijven doen bij de dinnershows en dat soort dingen, maar ook in het feestcafé.
2: Maar ik denk dat je deze ook makkelijk kan doen in een dinnershow, hoor. Want je hebt ook heel veel, als ik zo kijk naar al die dinnershows, dan past ook wel dat volkse past eigenlijk nu ook vooral wel.
1: Steeds meer.
0: Steeds meer.
1: Het is echt mainstream geworden natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, het volkse wordt door iedereen tegenwoordig ontarmd. Is meer, wordt meer geaccepteerd. Ja, top 40. Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja, vroeger moest je in een caravan wonen. En nu mag het allemaal niet meer uit.
0: Ja, het is natuurlijk de hele tijd natuurlijk wel geweest. Vroeger had je in de jaren 80 en 90 wel dat het volkse meer omarmd werd. Kijk maar naar Frans Bauer, Marianne Weber. Voorheen ook een Koos Albers, meerdere artiesten. Maar daarna is het een beetje, naar mijn idee, een beetje verguisd. En een beetje zo van, je moet inderdaad, wat je zegt, op het kamp wonen of in de caravan wonen. Als je die van die muziek wilt houden.
1: Ja, dat bedoel ik niet denigerend.
0: Nee.
1: Dat label had het.
0: Ja, dat label had het wel.
1: Daarvoor is aan mij van, wat doe je? Ik zing. Ja, wat zing je dan? Nederlandstalig.
0: Ja.
1: Gelijk stempel.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ik heb totaal geen linker mee of niks.
0: Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en zei dat ik dan...

0: muziek. En daar snapte niemand niks van. Maar ja,
1: schaamde je bijna. Nu ben je
0: daar schaamde je bijna echt wel voor. Ja, klopt. Ja, ja, eigenlijk mag het inderdaad mogen we er trots op zijn. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, toch?
0: Na al die jaren. Ja, zeker. Ja. En Jori, we gaan je niet lang ophouden. Want jij hebt zometeen nog een heel leuk optreden staan in Oosterhout op de kermis, volgens mij.
1: Ja,
0: dus voor de mensen die meeluisteren.
1: Op de
0: hij komt eraan. Hij is onderweg.
1: Dus mensen. Mensen. Als ik niks doen heb, 10:15.
0: Waar sta je? Bij een café of zo?
1: Nee, op de markt.
0: Op de markt
1: in Oosterhout. Ja, en dan met eindelijk wel allemaal lokaal. Dus Vincent. Nee, Matthijs Koning.
0: Ja, ah, gezellig.
1: Ja, Oosterhoutse kliek ook echt wel.
0: Ja, wat leuk. En allemaal op één avond bij elkaar gezet.
1: Ja, en dat is eigenlijk traditie ieder jaar op de dinsdag.
0: Oké.
2: Ik vind het altijd leuk als een stad dat doet.
0: Ja, echt.
1: Ik zei net in de auto, ze pakken wel echt lokaal. Dat is wel echt leuk ook gewoon.
2: Ja. Ja. Want dan ga je zien dat het ook gewoon ramvol staat.
1: Nou.
0: Precies.
1: We hebben precies.
2: Ja.
1: Dat is over nagedacht.
0: Ja, dat is over nagedacht.
2: Ja, want echt heel veel, bijvoorbeeld bij ons in Purmerend, dan doen ze een evenement en dan gaan ze allemaal jongens pakken uit andere steden.
0: Waarom?
2: Ja, dat snap ik dus ook niet. Dat is toch juist leuk als je dan je Purmerends talent zeg maar erin gooit.
0: Dat zou je denken, toch? Ja. Daar ben je toch trots op?
2: Of ja, doe je een vol programmaatje of zo waar we dan in mogen of zoiets, weet je
1: wel? Ja, dat doet Oosterhout Live ook wel ieder jaar, hoor. Dus je doet wel ieder jaar wel starten met bijvoorbeeld 3-4 zangers die of upcoming zijn of net begonnen of, snap je, of de wat oudere garde.
0: Ja.
1: Zet ze dan voor aan neer en dan daarna het hoofdprogramma.
2: Ja. Maar dat vind ik wel echt heel tof, dat organisaties dat doen.
0: Ja. Ik vind het dat ze dat niet moeten vergeten. Dat er ook gewoon in de eigen stad of dorp of eigen regio ook gewoon goede artiesten zitten.
1: Ja, maar dat is ook investeren gewoon toch in het lokaal product. Dat is toch top?
0: 100%. Natuurlijk. En mensen komen dat ervoor. Ja.
1: Ja.
0: Dus Jori, dankjewel voor je tijd. Jij mag daar gaan racen. 3 kwartier volgens mij begrepen. Ik kom weer met de auto. Hè. Dus nog even.
1: Ja, maar we moeten even een mooi pakje aan doen, hè?
0: Oh ja, een mooi pakje.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hetzelfde mooie pakje als de vorige keer, of niet?
1: Waar heb jij mij gezien, een mooi pakje dan?
0: Had jij niet vorige keer een heel mooi pakje aan?
1: Dat klopt. Ja, een linnen pakje aan. Maar nu is het avond, dus nu donkergroen met een instappertje.
0: Oké, want vorige keer had jij zo'n lichte pakje aan.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat viel wel op tussen iedereen, moet ik zeggen.
1: Oh, nou,
0: dat er heel chic uit.
1: Dat doe
0: ik. Dan wou ik hem wel even mee.
1: Ja, maar nou zegt iedereen tegen mij, omdat de mode nu helemaal wijd is. En dat ik
0: ben gek.
1: Van de chique af moet gaan. Maar ja,
2: daar ga ik niet in mee.
0: Nee, joh.
1: Dat doet mijn pietsen ook niet, hè?
2: Ik vind het. Ja, als ik wijd aan doe, dan lijk ik helemaal als een blok.
0: Nee, dat vind ik ook. Gewoon lekker bij je eigen stijl blijven.
1: Precies.
0: Jori, dankjewel. We gaan zo meteen nog met Joey verder kletsen.
2: Yo.
0: Ja, Joey, je hebt eigenlijk nog een uur voor jezelf, jongen. Dus gaan we vast bedenken wat je allemaal rollen kwijt wil vanavond.
2: Nou, ik wil ook wel eens in het bingo red draaien.
0: Gezellig. Ja. Gaan we doen dadelijk.

0: Wat is producten? Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: En Jack, wat wil je?

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.

0: waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Country-zangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letchert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letchert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Van de Nieuwe Dijk.
2: Ja, welkom terug. We gaan luisteren naar die hele grote hit van Justin de Wild met zijn Cheerio. En zometeen gezellig verder kletsen met Joey Nicolai.

0: Een man waar eigenlijk al best wel lang wat geruchten zo in de wandelgangen gaan. Hij zou weer een comeback gaan maken. Hij zou ook een duet gaan maken met Marianne Weber. Er gaat van alles rond.
1: Zou wel leuk zijn, hè?
0: Jij zal die verhaal ook vast wel eens horen, Joey, of niet?
1: Nou, over Willem Bart niet eigenlijk. Want nee? Ja, hij is toch wel echt van een hele tijd voor mij natuurlijk.
0: Ja, klopt. Hij zong volgens mij in, wat zal het zijn? Begin 2000 denk ik al zo'n beetje. Of
1: 2000 ben ik geboren.
0: Je bent geboren in 2000?
1: Ja.
0: Ja, ik ben van 92, dus ik ken echt zijn allereerste liedjes ken ik ook dan zeg maar wel. En die man natuurlijk zo lange tijd opgetreden.
1: Ja, echt.
0: Volgens mij woont hij tegenwoordig in Spanje.
1: Toevallig weet ik, mijn geluidsman die vertelde me vorige week dat hij ook Willem Bart zijn geluid heeft gedaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, die had ook altijd een bomvol agenda tijd Willem Bart.
1: Ja.
0: En er zijn heel veel mensen die vinden het jammer dat hij gestopt is.
1: Mooie meiden.
0: Ja. En deze natuurlijk liever het medelijden die we net van hem draaien. Die allemaal klassiekers die we nog steeds heel erg veel draaien hierop.
1: Ga ik even op de terugweg luisteren. Vind ik leuk.
0: Gezellig.
2: Ja. De avond van J&D.
0: Ja, het is de avond, de dinsdagavond. Nou, Joeri Plezier heeft ons helaas moeten verlaten. Die had nog een heel leuk optreden staan. Zometeen op de kermis in Oost. Gaat op de markt. Dus mocht je nog in Oosterhout of omgeving toevallig zijn. Met de fiets, met de auto en niks te doen hebben dan.
1: Over een uurtje moet hij.
0: Over een uurtje? Nou, over 9:15 moet hij. Ja. Dan staat er samen met Matthijs Koning, heb ik begrepen, met Vincent. Eigenlijk heel veel uit Oosterhout en omgeving allemaal bij elkaar gezet op een dinsdagavond. Wel leuk dat ze dat eigenlijk doen, hè?
1: Ja, daar hadden we het net over.
0: Ja,
1: ik vind dat juist heel tof als dat gebeurt.
0: Ja, dat laat ze toch al een beetje zien, zeg maar, dat ze toch trots zijn op de lokale talent ook. Dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Ja, je had bij ons in Purmerend, heb je nog steeds een café, dat heette Artiest.
0: Ja.
1: En toen ik net een beetje begon met zingen en nog een paar andere jongens, dan gunden ze, zeg maar, die echt, ja, ik had net misschien een jaartje of zo, zangles en dan begin je net. En dan deden hun op zondag, zeiden ze van nou, kom bij ons zingen. En dan hadden we Purmerends talent.
0: Wat leuk.
1: En op een gegeven moment ging dat een beetje. En dan had je 10 gasten en dan had je 20 gasten. En dan op een gegeven moment hadden we gewoon kroegje vol elke week, weet je wel.
0: Ja, dat heeft ook een beetje moeten groeien, zeg maar.
1: Toch met die beginners hebben we dat even voor elkaar
0: leuk,
1: geknopt
0: toch?
1: Daar, ja.
0: En moet je kijken hoe ver het nu allemaal gekomen is.
1: Ja, gek hè.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja, maar dat is, ja, ik denk dat we, dat is pas net het begin. Weet je, van het ik heb zo'n geloof er nog in. We gaan er nog alles aan doen.
0: Ja, maar ik volg natuurlijk jouw socials ook wel een beetje. En dan zie ik, Pasley heb je natuurlijk bij Shownieuws gezeten. Je hebt al een aantal keer in de krant gestaan.
1: Ja,
0: je krijgt wel de aandacht natuurlijk. Dus dat scheelt ook wel heel erg veel.
1: Ja, dat scheelt heel veel.
0: Tijd natuurlijk. En ook natuurlijk helemaal met een krant of met Shownieuws zijn er ook natuurlijk heel veel mensen die horen en zien jou weer, die je helemaal niet kennen. Dus dat breid ik ook. Merk je dat ook bot in je aantal volgers bot op Instagram of Facebook of op TikTok?
1: Ja, dat is
0: die dan na zo'n krantartikel of na zo'n uitzending op tv weer gaan. Dat weer stijgt.
1: Van tv, dat is wel echt, dan krijg je echt wel een boost aan volgers, hoor.
0: Ja, heb je dan echt over duizenden mensen bijvoorbeeld al of zo?
1: Nee, dat niet. Maar op zo'n avond krijg je zo 50 volgers of zo bij.
0: Zo.
1: Dat is echt veel.
0: Dat is toch heel erg leuk.
1: Maar ik moet zeggen, van het muziekfeest op het plein,
0: ja,
1: daar krijg je ook echt bizar veel volgers van.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt, dat wordt echt veel bekeken. En nog iets, ik was in aflevering 25 van B&B voor Liefde.
0: Ja, dat klopt. Ja, Liet zat er inderdaad
1: in.
0: Ja, volgens mij bij Timothy in Spanje, toch? Of
1: ja,
0: niet? Ja, dat klopt. Ik heb het inderdaad gezien. Ik zat thuis op de bank mee te zingen, dus
1: ja. Nou, lekker.
0: Maar dat is wel leuk. En er zitten er best wel veel nieuwe en oude liedjes in. Ik denk dat ook wel dat voor jullie ook wel een leuke boost is. Dat je ook daar weer reacties op krijgt.
1: Ja, want dat is, denk nu het best bekeken programma op tv.
0: Ik begreep van de week van, dat mag ik best wel zeggen, van mijn collega. Ja, dat is een beetje een lastig verhaal. Ik werk in een bedrijf, in een groothandel in koffieautomaten, zeg maar. En we hebben een monteur bij ons werken. En zijn vrouw heeft een vriendin. En dat is weer familie van die Thomas in Spanje. Dus hij heeft ook Thomas afgelopen week gezien. Ik zeg, heeft hij iets losgelaten? Nee, dat mag hij niet, want het is contractbreuk bij RTL. En daar kan hij echt een hele hoge boete voor
1: krijgen. Ja, moet je oppassen hoor.
0: Maar er zijn best wel deelnemers die her en der al wat dingen hebben laten losgelaten op Instagram en op Facebook.
1: Maar is dat moeilijk toch? Als je even laat gaan, heb je het al verklapt.
0: Ja, dat gaat natuurlijk heel erg snel.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar goed, voor jou natuurlijk wel echt een mooie boost natuurlijk. Om ook even jouw liedje even dat in de uitzending.
1: Ja, ja, dat is
0: 3
1: mega.
0: 3 miljoen kijkers per uitzending, zeggen ze dus.
1: Normaal.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Echt bizar.
0: Ja.
1: En ik hoorde volgens mij, op tv hebben ze ook gewoon nog 800.000 kijkers per aflevering.
0: 800.000 per aflevering. En dan nog, waarschijnlijk dan nog over de 2 miljoen nog via Videoland waarschijnlijk. Ja.
1: Ik denk dat daar ook echt het meest op wordt gekeken, hoor.
0: Ja, dat doe ik zelf ook. Anders ben je altijd gebonden natuurlijk aan de tijd op televisie.
1: Ja.
0: Je zit met de reclame. En nu kun je gewoon lekker af en toe als je een avond niks doen hebt, dan kijken wij wel eens 2 of 3 afleveringen gewoon lekker door. En dan ben je weer bij. We hebben nu deze week alweer heel de week gezien.
1: Ja.
0: Gisteravond was de laatste volgens mij van deze week. Dus nu kunnen we volgende week alweer zien.
1: Ja, mooi hè.
0: Dus, en dan is het natuurlijk op het werk. Ga je er weer een beetje over sparren met je collega's. Hoe ver ben jij? Wat heb jij al gezien?
1: Ja, ik vond het dat stukje mooi dat hij zegt. Die Timothy, er komt er een ferry aanvaren. En dan zegt hij, ja jongens, kijk, we gaan straks met die ferry.
0: Ja.
1: En dan is het zo'n dikke jacht.
0: Ja, dat klopt. Mooi, hè? Hey, maar nu zit er ook trouwens een volkszanger in, hè? Ken jij die eigenlijk, of niet? Die Devin die nu bij hem zit?
1: Nee.
0: Nee? Heb je dat nog niet gezien? Heb je nou iets verklapt voor jou?
1: Ja, wat verklapt voor mij?
0: Er komt een volkszanger in. Die jongen Devin, ik weet niet waar hij vandaan komt. Maar die schijnt ook regelmatig op te treden. Gaat ook zingen bij hem dagen op in zijn huis. Ja.
1: Nou, gaan we zo even opzoeken.
0: Nou, is leuk toch?
1: Ja.
0: Hey, we gaan even door met een verzoekje. Want ik had nog een verzoekje binnengekregen van Nadine Roseman. Die vroeg om de nieuwe van Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht. Ook een leuke plaat.
1: Lekker plaat, ja.
0: Een oud zomergidje volgens mij is het de jaren 70, dacht ik.
1: Hé, je zei net nog over om iets leuks mee te nemen.
0: Ja.
1: Ik heb nog wel wat leuks voor je.
0: Wat dan?
1: Ik heb een Tinto de Verano blikje voor je.
0: Heb je die bij?
1: Heb ik bij me.
0: Oh, lekker zeg.
1: Dus die ga ik zo verpakken voor je.
0: Dat is heel goed.
1: Ja.
0: Ook nog eentje om weg te geven, of niet? Even echt maar eentje bij.
1: Nee, we kunnen ook nog wel eentje weggeven.
0: Dat gaan we doen. Gaan we lekker even een prijsvraag voor verzinnen en dan
1: gaan we doen.
0: Eerst even de plaat draaien, speciaal voor Nadine.
1: Lekker.

0: Maar het lijkt ook wel heel gezellig, hè, Joby, deze.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, de tante uit Texas. Ik denk, daar had het net eigenlijk achter de scherm een beetje over. Toch ook wel een beetje jouw handelsmerk is natuurlijk, hè? Nu Tinto de Verano, de tante uit Texas. Een beetje de opvallende titels, zeg maar.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk echt puur toeval.
0: Ja, het is niet, daar is niet bewust voor gekozen, zeg
1: het
0: maar.
1: Het is niet bewust dat ik zeg, nou, dit is een rare titel. Nee, het is meer van,
0: ja.
1: De plaat stond me gewoon aan. En ja, het is niet dat ik echt daarop heb gelet of zo, ja.
0: Nee, maar
1: het is gewoon gevoelsmatig. Ja,
0: het valt op, vind ik wel, tussen de rest vaak, met nieuwe liedjes.
1: Ja.
0: Maar dat had Joeri Bolt nu ook met Mijn Hart is Geen Hotel.
1: Vind ook, ik ook
0: de titel
1: echt...
0: dat hoor je niet vaak. Nee. Dat is niet echt een zin die je vaak in de mond neemt, zeg maar.
1: Ja, maar wie verzint bijvoorbeeld ook in godsnaam Tante uit Texas? Denk je ook, die is gek?
0: Ja, toch? Wie is met het idee gekomen eigenlijk dan?
1: Het is van Billy Dans.
0: Billy Dans heeft het geschreven.
1: Billy Dans heeft het geschreven. En ja. Samen met Lars Koehoorn en Wesley Bronkhorst hebben het ook meegeschreven. Ja.
0: Want je zit eigenlijk vanaf je eerste platen bij Bronx Music, bij Wesley Bronkhorst. En jouw allereerste was Kleine After. Wie heeft die dan geschreven?
1: Die heb ik zelf geschreven met Wesley Bronkhorst en Lars Koehoorn ook.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, want toen was Lars niet zoals nu. Snap je? Hij heeft nu, ja, als hij hier zijn gouden plaat op tafel zet, dan kunnen we elkaar niet meer zien, zeg maar.
0: Maar toen waren die er nog niet, zeg
1: toen
0: maar.
1: Toen waren die er nog niet.
0: Maar dat is toch helemaal niet zo lang geleden, man?
1: Twee jaar terug?
0: Ja, ik kan wel zeggen 2 jaar terug, want Tante Texas was 2025, maar Kleine Arthur was ook 2025. Of was dat 2025, toch? 24 nog?
1: Volgens mij was Kleine After begin 25.
0: Ja, dus je bent gewoon vanaf toen elke 3 maanden met een nieuwe single ongeveer uitgekomen, zeg maar. Dus dan verwachten we dit jaar dan nog eentje, of niet?
1: Ja, dat hangt dus even een beetje af van hoe het gaat.
0: Hoe jouw huidige hit, zeg maar, verder uit gaat pakken.
1: Ja, precies.
0: Gaat groeien.
1: Kijk, als het gaat groeien en of het zo door... Het is zo spannend.
0: Ja, dan wil je natuurlijk wat extra tijd geven nog.
1: Ja, je gaat niet je eigen single de nek om doen. Dat is zonde.
0: Nee, dat moet je niet gaan doen. Ja. Nee, dat is zonde inderdaad.
1: Ja, echt.
0: We gaan eens even lekker een blikje van die Tinto de Verano over.
1: Zal ik ze even halen?
0: Ja, dat is goed.
1: Ja.
0: En dan gaan we ook even kletsen over deze... Ja, inmiddels niet besplinten nieuwe single... maar wel eigenlijk jouw grootste hit, denk ik, tot nu toe. En we gaan eerst even luisteren naar Ferdy Lits met... ook een leuke trouwens, I Love You Baby.
1: Vorige week gezien, Ferdy.
0: Vorige week toch gezien?
1: Ja, in Tilburg.
0: Oh, wat leuk, gezellig.
1: Even gezongen samen.
0: Ah, leuk.

0: Morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Pompstation Temoil, Sint Bonifatiuslaan in Eindhoven.
5: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Bel even met Henk.
10: Ja, bel even met Henk.
9: Bel even met Henk.
10: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 58 5 9 5 7.
10: Of kijk op henk.jobs.
11: Attention!
12: De Bosse Kermis vier je bij Eetemporum Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eetemporum Café De Druif in Den Bosch.
13: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
14: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
15: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

0: Ja, eigenlijk een beetje de baas, hè, van een platenlabel waar jij bij zit, hè, Joey.
1: Ja, ik noem hem altijd Bronkie.
0: Bronkie? Ja. Ja, Bronx Music, Bronkie. Ja. Ja, en ik hoor ook een paar keer Wes voorbij komen.
1: Ja.
0: Ze spreken me meestal aan dan, of niet?
1: Ja, meestal ja. Wes. Ja.
0: Het was een laatste nieuwe, hè? Ik drink rosé.
1: Nee.
0: Nee, was het niet zo laatste.
1: Tutti
0: Colori. Ook, dat klopt trouwens. Ja, man, die man komt met zoveel muziek uit. Ik kan het af en toe niet bijhouden.
1: Nou, nu toevallig achter elkaar, maar daarvoor viel het wel mee.
0: Het viel wel mee, maar af en toe, als dan bijvoorbeeld artiesten bijvoorbeeld na een maand met iets nieuws uitkomen, kan ik het af en toe niet bijhouden.
1: Nee, dat is...
0: Ik heb toch zo'n tijd gehad met Robert van Hemert en Mart Hoogkamer, ging het liedje na liedje na liedje. Ja, ja. Man, ik weet het af en toe niet
1: meer. Snap ik ook wel, hoor. Dus maar jij komt ook zoveel muziek voorbij. Jou. Ja, ja, eerlijk.
0: Ja, dat klopt. Dagelijks, wekelijks, elke avond, elke dag. Inderdaad, er komt er heel veel muziek voorbij. Dus ik zit eigenlijk nog een beetje bij deze hit, zeg maar nog. Dit mag voor mij nog wel een beetje meer tijd krijgen nog.
1: Ja, snap ik wel. Ik vind wel echt lekkere platen.
0: Ja, zeker weten.
2: De avond van J&D.
0: Ja, zo heb ik het laatste half uurtje alweer, joh. Het is alweer voorbij gevlogen.
1: Gaat echt altijd wel snel.
0: Eigenlijk wel snel, inderdaad. Hè. Dan kletsen over van alles en nog wat. En dan is eigenlijk de tijd weer zo voorbij.
1: Ja.
0: We moeten nog even achter de scherm nog even een vraagje gaan verzinnen voor hetgeen wat jij weg wil geven vanavond. Een paar blikjes Tinto de Verano. En daar gaan we ook zo meteen over kletsen. Maar we hadden ook net even achter de scherm even over welke artiest jij leuk vindt. Ja, of wat jij bewondert of wat jij echt een mooie plaat vindt. Toen kwam je met Amar, met Stem in je hart. Hoe kwam je daarbij?
1: Nou, hij bracht hem uit en het kwam bij mij voorbij. En ik dacht, ja, superleuke plaat.
0: Ja.
1: Hij viel op. Ik vind het een beetje een soort... ja, het lijkt een beetje een soort reggae-achtig plaat. Ik vind hem echt super, echt een goede plaat.
0: En natuurlijk hele mooie tekst erbij.
1: Ja, en Ik heb hem nog nooit echt gesproken of ontmoet, maar het lijkt me een hele leuke gozer.
0: Nou, ik kan je zeggen, ik heb hem de laatste keer bij het J&D Pleinfeest in Moergestel voor de eerste keer live gezien.
1: Ja?
0: Fantastisch.
1: Ja, ja, dat geloof
0: echt,
1: ik ook wel.
0: Er kwamen ook echt volgens mij heel veel mensen ook speciaal voor hem daar naartoe. Want het dak ging eraf toen hij het podium
1: had. Ja, dat geloof ik, ja.
0: Het leek bijna wel de hoofdartiest van de dag, zeg
1: Onze
0: maar.
1: Onze Turk in de kroeg.
0: Ja, ja, de geweldig, Turk in de kroeg, zo is mee begonnen inderdaad.
1: In goud.
0: Ongelooflijk. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden een filmpje zag op Dumpet. Dat stond te zingen in de shawarma tent. Achter de... Maar als hij een broodje dunner had maken, stond lekker een liedje van Hazes te zingen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik
1: vond ik ook al steen goed, hoor.
0: Die man had een hele goede stem.
1: Ja.
0: Ja. En dat was volgens mij zonder enige zangles of zonder enige coaching was dat nog. Toen dacht ik al, het kan nog wel eens wat worden.
1: Ja,
0: dat is wel bewezen volgens mij. Ook kunt u bij Frans Bauer inmiddels opgenomen. Met wat is er nog meer? Met John Best volgens mij. Met Snel inderdaad. Dus heeft al best ook in een korte tijd al best wel veel mogen bereiken.
1: Zo, zeker hoor. En tv-dingen allemaal.
0: Ook inderdaad, ja.
1: Veel tv, hoor.
0: Veel tv inderdaad ook al. Ja, en dan val je natuurlijk ook mee op. Dat is, dat valt
1: absoluut.
0: Op.
1: En dan ga je platen ook harder, denk ik.
0: Zou het?
1: Ja, denk het wel.
0: Ik denk het ook wel, inderdaad.
1: Het is toch je bekendheid. Je bent zelf je product een beetje aan het verkopen, laat ik het zo maar zeggen dan.
0: Ja, dan vind ik wel altijd zo dat als je te veel op tv komt, gaan mensen het ook weer irritant vinden vaak. Hè? Dan gaan ze heel snel, dan zijn we in Nederland heel goed in de mening over je.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Alleen hij was laatst ook met dat programma waar Kees de Bever volgens mij ook in zat. Dat hij ook in, ik weet even niet hoe het heet, ik volg het allemaal niet zo. Maar dan was hij ook heel openhartig over zijn leven en zo.
1: Ja.
0: En dat is ook wel mooi dat mensen die kant ook wel van hem zien natuurlijk. Als alleen maar de vrolijke jongen op het podium, iedereen heeft natuurlijk wel een verleden of een verhaal. En dat is ook wel mooi om dat dan, ja...
1: Hij heeft wel een extra speciaal verhaal, volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven inmiddels.
1: Ja, dat maakt het ook wel weer juist mooi als iemand dan dit nu voor elkaar krijgt, toch?
0: Ja, toch?
1: Vind ik wel.
0: Dat denk ik wel. En denk ik dat je ook wel je liedjes met wat meer gevoel kunt brengen. Tenminste, ook de liedjes die hij maakt. Ik denk dat dan... En Haas had dat bijvoorbeeld ook altijd wel een gevoel, een beetje zijn emotie konden kwijt in zijn liedjes natuurlijk.
1: Ja, legende. Gaaf, hoor.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ik heb ook zo'n rijmwoordenboekje thuis.
0: Ja, heb je het ook, ja?
1: Ja. Maar die rijmelerij wat Hazes eruit zijn pen kreeg, dat krijg ik niet.
0: Ongelooflijk,
1: uit,
0: hè?
1: Ja, echt.
0: Ja, groot geworden eigenlijk met een rijmwoordenboekje inderdaad, ja. Ja, ongelooflijk. We gaan eens luisteren naar Amar. Stem ik het.

0: Ah, Joey, toch denk ik wel een pakkende tekst en een pakkende liedje ook nog eens een keer, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: En die combinatie is natuurlijk perfect voor dit resultaat. Stem in je hart van Amar. Leuke plaat. Ik begrijp dat die een van je favorieten is.
1: Ja, zeker.
0: Heb je verder nog... Je had straks al een keer over Pavarotti. Vind je ook leuk om naar te luisteren?
1: Pavarotti vind ik leuk. Ja, het is heel divers, hè? Ja, ik heb ook bijvoorbeeld... Je hebt ook een versie van James Brown met Pavarotti. En dan doen ze It's a Man's World.
0: Die ken ik helemaal niet. Dat lijkt me gaaf, hè?
1: Kijk even.
0: Dat is heel orkest. Dat is wel een hele aparte combinatie, ook die twee.
1: Ja, mega. Heb je dat nog nooit gezien?
0: Nee. Daar echt
1: mis je echt wat, hoor.
0: Ja?
1: Ja, is echt een klapper.
0: Oké. Okay.
1: Dan hebben ze een heel groot orkest achter zich staan. Nou, dat is echt... krijg ik kipvel van.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is een goeie. Ja, even echt. Onthouden deze...
1: Ja, ik zit uren in die auto al die film, alles te kijken. Ja, ja. Niet rijden en alles tegelijk dan, hoor. Maar daar zit ik ernaast. En dan gaan we elke keer om zijn beurt liedjes opzetten, weet je.
0: Ja. En dan kijken hoe iemand erop reageert, zeg maar.
1: Dan kom je op de gekste dingen.
0: Ja, dan kom je op de gekste dingen inderdaad uit, ja. En natuurlijk heel veel vergeten liedjes en nieuwe dingetjes weer. En echt van alles en nog wat.
1: Ja, en ik vind ook bijvoorbeeld gewoon echt die oude klassiekers... vind ik gewoon ook echt gaaf, weet je wel. Je hebt bijvoorbeeld Frank Sinatra, Let Me Try Again.
0: Ja, prachtige platen. Ja.
1: Ja, zo... nou ja, maar we zijn hier lekker.
0: Ja, wou ik zeggen.
1: Voor een tinto.
0: Voor een tinto de Verado. En we hadden iets verzonnen met z'n tweeën, hè? Want we hebben hier een aantal blikken staan. Ja. 3 om precies te zijn, dat kunnen we inmiddels wel vertellen.
1: Ja.
0: En we gaan de vraag stellen aan de luisteraars. Als je kansen maakt op 3 blikjes Tinto de Verano... met een hele mooie sticker erop met de singlehoes van Joey Nicolai... dan moet je even een antwoord sturen naar ons. Dat kan via WhatsApp 085-760-9936. 085-760-9936. En de vraag is... Nou, stel hem maar.
1: De vraag is... Hoeveel procent alcohol zit er in het blikje?
0: Ja, in 1 blikje.
1: In één blikje.
0: Niet bij elkaar. Houd het makkelijk. Hoeveel procent alcohol was het?
1: Het
0: alcoholpercentage. Ja, precies. Percentage van 1 blikje Tinto de Verano. Weet je het antwoord? Stuur even een WhatsAppje naar 085-760-9936. Gaat mijn collega Johan volgende dinsdag de winnaar bekendmaken. Want ik ben er volgende week niet. Ik heb vakantie.
1: Dus, lekker hoor.
0: Ja, lekker even vakantie. Dus,
1: heerlijk.
0: Ja,
1: waar gaat de reis heen?
0: Lekker thuis.
1: Oh.
0: Ja, mijn vrouw is ook zwanger, dus we mogen niet meer.
1: Oh ja, natuurlijk, ja.
0: Ja, dus dat gaat even niet meer lukken.
1: Ook wel even lekker genieten, gewoon thuis.
0: We gaan volgend jaar nog een paar keer weg, dus
1: daarom.
0: Dat komt helemaal goed. Joey, ik wil je eigenlijk nog een bedankt voor jouw tijd.
1: Ja, jij bedankt dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, ik heb jou volgens mij, ik denk nu al voor jou inmiddels de derde single, denk ik, mogen interviewen. Je bent één keer op maandagavond geweest. Volgens mij toen voor je allereerste single toen nog zelfs.
1: Dat kan wel. Ja, dat
0: weet ik eigenlijk wel zeker. Want dan was jij voor jouw allereerste single. Dus had ik nog alleen op maandagavond. En volgens mij inmiddels nu, normaal gesproken met Johan erbij. Maar 2 keren op dinsdagavond ook al.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus,
1: helemaal lekker. Ja, dinsdag. Ja, voor mij mag het met elke single. Wil ik graag langskomen bij, hoor.
0: We gaan het gewoon proberen om dat een beetje af te dwingen achter de schermen.
1: Lekker.
0: Dan moet het vast wel goed gaan komen. Hey, Tinto de Verano, wat kun je erover vertellen? Hoe is het tot stand gekomen?
1: Ja, ik heb zelf eigenlijk geen pen aangeraakt voor het liedje.
0: Nee.
1: Bram Koopmans, de zoon van...
0: Van Gerard. Van de Gebroeders Co.
1: Ja. Die heeft het liedje geschreven samen met Lex Gaardhuis.
0: Ja.
1: Een collega van jou van Radio 10. 10.
0: Ja.
1: En, en de productie is gedaan door Casper van Loon.
0: Ja.
1: Die ook Ik Drink Rosé heb gemaakt.
0: Dat wist ik net ook, dankzij jou.
1: Ja.
0: Nooit geweten.
1: Kleine leekjes.
0: Leuk om te horen. Ja.
1: En super talentvolle jongens allemaal. En ik moest zingen met Koningsdag bij Bram Koopmans' tante in het café.
0: Oké. Okay.
1: Café Tante Co in Raamdonksveer.
0: Ja.
1: En hij zegt tegen mij, ja Joe, ik heb een plaat en ik denk echt dat het wat voor jou is. Dus hij liet het horen. En ik was eigenlijk echt... direct verkocht.
0: Dat snap ik wel.
1: Soms heb ik wel eens met een liedje dat ik denk... nou, ik moet het nog even voelen en ik weet het niet... maar deze viel echt... ik wist gelijk.
0: Ja, dan gelijk, dit past bij mij, dit moet hem gaan worden.
1: Hij had me echt te pakken.
0: Ja, dat snap ik.
1: En, maar het was wel echt een hele andere plaat. En toen op een gegeven moment... ga je het laten horen, weet je wel. En eigenlijk... familie, vrienden. Ook Wes bijvoorbeeld, Wesley.
0: Ja.
1: Die zeiden van, nou, ik weet het niet, joh. Moeten we dat nou wel doen, weet je wel?
0: Oh, echt waar, ja.
1: Dus toen zegt hij, ik zeg, nou, laten we het een kans geven. Want zei ik net toevallig ook tegen Jury bij Bronx krijg je wel de kans van... nou, als je er echt zelf in gelooft, dan kan je het wel proberen, weet
0: dan
1: je wel.
0: Dan krijg je de kans om het,
1: zeker.
0: Om het waar te maken,
1: ja, dus
0: maar.
1: Nou, we mochten een beetje naar sleutelen en doen. En toen op een gegeven moment hadden we een klein basisje gelegd. En toen lieten we het horen. En toen zei Wes, nou, het is wel echt tof geworden. En toen heeft Wesley zich ermee bemoeid. En ja, toen is het eigenlijk een beetje geworden als wat het nu is.
0: Aha. Maar het melodietje was eerst dan echt anders, als ik het goed begrijp.
1: Nee, de melodie was in grote lijnen wel hetzelfde. Hij is alleen nu iets sneller geworden.
0: Oké, iets sneller geworden. Oké. Okay.
1: En voor de rest, ja, gewoon zitten live blazers in. We hebben die kleine dingetjes erin. Ai, ai, ai.
0: Ja, precies.
1: Noem maar, weet je wel.
0: Die details.
1: Ja, ben ik ook speciaal voor naar de studio gereden 's avonds om dat nog in te zingen.
0: Dat heb je zelf al gedaan.
1: Ja.
0: Wat, grappig.
1: Want Casper die zegt, ik mis toch nog een beetje. Misschien die kreten erin. En kom gewoon even langs en dan kijken we even wat we nog even eruit krijgen, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja, en dat, ik vind het eigenlijk wel echt leuk.
0: Ja, is het ook.
1: Ja,
0: 100%. En ik denk toch wel ook je grootste hit tot nu toe, denk ik, of niet?
1: Ja. Veruit.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Ja, dit is echt...
0: Al dik over de 1 miljoen streams inmiddels op Spotify al. Ja. Dus het gaat de goede kant op.
1: Ja, gaat echt de goede kant op. En allemaal leuke dingen. Ja, en ik mag ook...
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik het eigenlijk al mag zeggen.
0: Van mij wel.
1: Ik mag binnenkort bij FC Volendam op de middenstip.
0: Oh, bij FC Volendam, joh?
1: Ja.
0: Zo, dat wat een eer.
1: Vol stadion.
0: Gaaf, zeg.
1: Heel gaaf.
0: Zo.
1: Tinto de Verano. Nou, ik heb daar dus laatst gezongen op de dijk.
0: Ja.
1: Bij het Gat van Nederland.
0: Ja.
1: En het is niet normaal hoe dat losging. Ik dacht, die hele dijk verzakt.
0: Ja.
1: Zo stonden ze.
0: Ja, ik wou. Ja.
1: Echt. Was echt. Ja, ik zal je straks een filmpje laten zien.
0: Toch dat ik altijd idee heb dat Volendammers toch altijd een beetje stugge mensen zijn altijd. Maar dat is helemaal niet zo dan.
1: Nou, echt. Nu helemaal niet.
0: Of misschien is dat een beetje door het dialect wat ze hebben. Dat ze daar wel stugger overkomen of zo.
1: Nou, ik denk als de twee...

0: ja, dan klikt het altijd wel.
1: En het is natuurlijk een mega muzikaal dorp.
0: Ja.
1: Er komt echt wat talent vandaan.
0: Zeker.
1: Al echt. Heel erg lang ook. En nog steeds blijft erbij komen.
0: En nog steeds, ja. En, maar ze omarmen in Volendam wel echt het liedje. Dat waardeer ik wel echt enorm. Ja.
1: Leuk om te horen. Ja. Hey, en hoe heet het merk erop gereageerd, Tinto de Verano? Wat vonden die ervan?
0: Nou, het is zeg maar een drankje. Dus het is niet een merk, is niet Tinto de Verano. Maar dit is van 24 Eyes, van Frozen Cocktails.
1: Ja.
0: En die brachten dit blikje uit. En ik dacht, ja, ik trek gewoon een stoute schoen aan. En ik stuur ze een berichtje.
1: Ja.
0: En ik vraag van, ja, kunnen we misschien iets doen met die blikjes? Ik denk, nou, is misschien leuk voor promotie of... En die jongens zeiden gelijk, ja, dat moeten we groots aanpakken.
1: Natuurlijk.
0: En, kreeg ik 300 blikken opgestuurd.
1: Dat is voor hun natuurlijk ook een hele goede reclame natuurlijk dit, hè?
0: Ja, zeker. Ja. En toen hebben we allemaal leuke filmpjes opgenomen met Justin de Wild, Monique Smit, Rutger van Barneveld.
1: Ik heb ze allemaal voorbij zien komen.
0: Blikjes allemaal erbij, ja. Dus het is allemaal leuk, ja, leuk geworden.
1: Ja, top. En Joey, we gaan er naar luisteren. Ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw tijd. En bij je volgende single hoop ik jou graag weer te mogen ontmoeten hier in de studio.
0: Absoluut. Dank je wel weer, vriend.
1: Nou, graag gedaan, hè?
0: Super.
1: Super. Oké. Okay.

0: Arjen Oostrommeer. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo.

Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 andere zijn beschadigd. In het dorp staan maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Schade.

0: 1904.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
3: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
2: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: In twee muisklikken uw offerte op
2: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Ja, het is er dan toch van gekomen.
6: Welk?
5: Ik ga trouwen.
6: Anders aan de net, dan ga je het zeker niet was. Begint er niet aan.
5: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
6: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
9: Ja, die Snoeienluiten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
13: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
14: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
15: Wij zijn verhuisd.

0: zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenolvertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
8: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
9: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: 4 september. 013 Tilburg. Sander Kwachten. Live in concert.
1: Hey, hallo. Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op D&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
0: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten. Live in concert. 4 september. 013. Alleen deze week bij Radio J&D.

0: fasen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Materialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
8: Met 10 jaar garantie.
10: Ah, de goedkoopste veranda.
11: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
10: Smit dakbedekkingen, uit best.
12: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
13: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor hens buiten de 16. Daarna liep Bodø Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager dus. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: Een vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
4: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
5: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
6: ABN. Met de M van Magnifiek.
7: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
8: Wie maakt elk project? Perfect.
9: Toppie!
7: Meer info op paintproject.nl.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
12: Goedenavond, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor...

0: op stookboxel.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De avond van JND.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: gemeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitpak in een vuurzee en raakte op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JNB.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
8: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Pas je eindelijk

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld.

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
15: Elke dag.
16: Jouw Nederlandse dag.
8: De nacht van JND.

0: De mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaithaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere

0: regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 39 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu?
6: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met B-E-A-U.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: De meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door.

0: een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.
2: Hoor je thuis.
3: Radio J&D. Dino, Donnie.

0: zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: /business.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: je thuis.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder en werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen...